0: die jou aan het denken wil zetten.
1: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
4: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
7: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled, goed ontmoeten.
8: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op

0: en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God. Want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving, herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
8: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl.
9: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam. En dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander, de duivel, gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.
1: Jesus Christ has made himself available to us through the cross.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
4: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op SamenChristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op SamenChristen.nl.
5: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar Battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
6: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
8: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
9: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst. En ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukking regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18, vers 21... dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken. Over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: Oh, oh, oh, you are good to me.
1: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op magazine en bestel.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerrelaties.nl.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
3: The Weekend Show.
4: The Weekend Show.
5: Guard Radio. Je bent niet alleen.
6: Oh. It's DJ oh. D-Dub.
7: Calling all believers.
6: MC Nice.
7: If you're a believer, I need you to get up and move.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Why didn't you come?
3: Take away the storm. What are they doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
7: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
8: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, je financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet, ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
6: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat standhoudt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
5: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Halleluja. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie host Johan Toet. Ik hoop dat je een geweldige week hebt gehad of dag. Ik weet niet, misschien luister je die lessen wel allemaal achter elkaar. Dan hoop ik dat je een geweldige laatste uur hebt gehad. Halleluja. En ik heb nog steeds veel plezier om deze lessen op te nemen en te delen met degene die het wil beluisteren. En ik kijk er altijd naar uit wat het met mensen doet en of ze door gezegend worden, opgebouwd worden. Weet je, en wat ik eigenlijk mensen ook altijd mee wil aansporen is van als je zo'n les gehoord hebt en je hebt allemaal bijbelteksten langs horen komen of een bepaalde uitleg van die bijbelteksten of wat dan ook. Weet je, pak gewoon, schrijf die bijbelteksten op, weet je, en ga gewoon zelf op dat thema gewoon het woord onderzoeken en ga gewoon erop uit om gewoon zelf te ontdekken zodat God het tegen jou kan spreken. En dat het niet meer Johan zei of die zei of die zei. Maar dat het dan wordt van God heeft dit tot mij gesproken. God heeft het mij laten zien. Zodat het jouw openbaring wordt. Dit gaat helemaal niet om mij. Ik ben gewoon een instrument. Ik ben gewoon een dienstknecht. Ik ben gewoon gehoorzaam. Weet je, en ik ben gehoorzaam in liefde. Weet je, ik ben dankbaar dat ik God mag dienen. Ik ben dankbaar dat God mijn mond wil gebruiken. Dat hij mijn leven wil gebruiken. Dat hij mijn tijd en mijn energie wil gebruiken om zijn naam te verheerlijken en groot te maken. Ik weet dat ik niet perfect ben in mijn wandel. Weet je, maar ik weet dat God van mij houdt. En ik weet dat mijn hart is dat ik dat wel wil zijn. Voor de levende God. Amen. Dus maar de lessen heb ik echt met liefde gemaakt. Tot in de late nachtuurtjes. Heb ik die twee gidsen gemaakt. En onder leiding van de Heilige Geest kan ik zeggen. Want het is boven natuurlijk tot stand gekomen. De inzichten, de dingen die hij mij in herinnering bracht en de dingen waarin hij mij corrigeerde. Dat ik ben wel eens met een les bezig geweest en dan had ik een bepaald idee daarbij. Bijvoorbeeld, ik heb een les gemaakt over de hel. En ik had een bepaald idee daarbij, gebaseerd op wat ik gelezen had tot nog toe in het woord daarover. En de Heilige Geest, ik had de les af en de Heilige Geest overtuigde mij eigenlijk. Hij was, God was me aan het vaderen, zeg maar. In liefde van, het is niet helemaal correct. En dus ben ik weer opnieuw erin gedoken en gaan kijken. En toen ontdekte ik allemaal nieuwe dingen. Gewoon uit hetzelfde woord, met diezelfde teksten. Waardoor ik iets op kon maken. Waarin ik eigenlijk mijn mening moest bijstellen. Dat er op dit moment mensen in de hel zijn. En in die les over de hel ga ik daar veel dieper op in. Maar ik kwam tot de bovennatuurlijke ontdekking voor mezelf. Dat er nog helemaal niemand in de hel is. En dat ze allemaal ergens bewaard worden. En, maar goed, dat was dus mijn aanname was. Dat de hel gewoon vol zit met mensen. Weet je, en daar komt hij wel mee voor. Maar dat is nooit de bedoeling geweest. En dat wil God ook helemaal niet. Maar op dit moment bevindt zich geen mens in de hel. Anyway. Wat ik wil zeggen is dat je bent bezig met die dingen. En dan weet je, krijg je zelf openbaring. En je krijgt zelf inzicht en weet ik wat allemaal. En het verandert je gewoon, het transformeert je. En het is geweldig. Dus die lessen zijn mij zelf ook enorm tot zegen geweest. Nog steeds tot zegen, want ik geef ze wel vaker. Maar het is gewoon tot zegen. En ik hoop dat het net zo tot zegen is voor jou, de toehoorder, als voor mij. Die lessen heeft mogen voorbereiden en heeft mogen maken. En heeft mogen schrijven voor jullie. Nou, ik wil in deze les wil ik het gaan hebben over de naam van Jezus. Les 1:22. En het is geweldig. Geweldig onderwijs ook weer over gewoon over de persoon Jezus. Want man, weet je, wat is die naam powerful? Ik hou van het woord powerful, weet je. Maar de naam van Jezus is gewoon powerful. Weet je, en ik wil eigenlijk een nieuwe fase ingaan waarin we gaan kijken naar onze autoriteit in Christus. Dus we hebben het gehad over de kracht van onze woorden. We hebben het gehad hoe we geroepen zijn om getuigen te zijn. Weet je, we hebben het gehad over hoe we wederom geboren kunnen worden. Gedoopt kunnen worden met de Heilige Geest. Gedoopt kunnen worden in het waterbad. En hoe we kunnen spreken in tongen. En hoe we een leven van toewijding horen te leven. En dat we erfgenamen zijn geworden. Al die dingen meer, weet je, gewoon hoe jouw identiteit is veranderd nadat je een keuze hebt gemaakt voor Jezus. En hoe we dat vervolgens mogen gaan uitwandelen in de wereld. En in deze nieuwe fase eigenlijk van de studie wil ik meer de nadruk gaan leggen op onze autoriteit. Nu we kinderen zijn van de Allerhoogste, nu we discipelen zijn geworden van Koning Jezus. Vader, dank u wel voor deze les. Dank u wel voor uw woord, uw waarheid, heren. Waar geen concessies aan gedaan kunnen worden. Dank u wel dat u ons steeds meer inzicht, openbaring en wijsheid geeft aangaande uw woord. En dank u wel, Vader, dat het ons transformeert en dat het ons denken vernieuwt. U bent een geweldige God en we geven u alle eer in de machtige naam van Jezus. Amen. Nou, ik wil het gaan hebben dus over de naam van Jezus. En als wij iets gaan ondernemen voor het Koninkrijk van God, als wij gaan wandelen en handelen in de dingen van het Koninkrijk van God, dan doen wij dat, of zouden we dat moeten doen, in de naam van Jezus. Nou, in de les hierna wil ik met jullie gaan kijken naar onze autoriteit in Christus. Want vandaag wil ik eigenlijk inzoomen op die naam van Jezus. Want waar staat de naam van Jezus nou in feite voor? Hè? Wat of wie vertegenwoordigt deze naam? Nou, sowieso is het belangrijk om te weten dat de naam Jezus een vertaling is van de oorspronkelijke naam Yeshua. Yeshua is een Hebreeuwse naam. Nou, ik vind persoonlijk dat er maar één persoon deze naam mag dragen. En dat is Yeshua zelf en niemand anders. Maar er zijn veel mensen die hun kinderen Jezus noemen. Of Yeshua noemen. Of Jesus. Of Jesus. En ik vind dat oneerbiedig. Maar goed, weet je. Dat is gewoon mijn persoonlijke mening. En ja, misschien willen ze wel zijn naam daarmee eren. Maar ik heb zelf zoiets van, er mag maar één iemand die naam dragen. En dat is de naam. Dat is Koning Jezus zelf. Amen. Maar goed, de vertaling van de naam Yeshua is dus Jezus in het Nederlands, of Jesus in het Engels, Jesus in het Spaans en Jesus in het Portugees. En nou ja, ga zo maar door. En eigenlijk kunnen we het gewoon zo zien. Hè. Mijn naam in het Nederlands is Johannes. Maar het betekent John in het Engels en in het Spaans is het Juan. Hè, zoals Don Juan. In het Hebreeuws betekent mijn naam Johanan of Johanan. Wat betekent Yahweh is genadig, al dus de begenadigde van God. Wat een prachtige betekenis heeft mijn naam. Ik heb een periode gehad dat ik me schaamde voor mijn naam, omdat mijn naam verbonden was aan vloek. Mijn naam was verbonden aan negativiteit. Als mijn naam viel, dan dachten mensen, werd het geassocieerd met negatieve dingen vanwege mijn gedrag en de dingen die ik deed, de vruchten van mijn daden. Maar en ik heb mij heel lang geschaamd voor die naam. Totdat God die naam heeft hersteld en nu ben ik trots op mijn naam. Ik ben trots op de naam Johannes. Het was heel grappig, want nog niet zo heel lang geleden was ik in een gevangenis in Mexico. Een van de grootste gevangenissen uit Mexico stad. Waar meer dan 12.000 gedetineerden zitten voor een plek die gemaakt is van 5.000 gedetineerden. En hele erbarmelijke omstandigheden. Maar we hadden t-shirtjes laten maken. En zoals jullie wellicht weten hebben we One in Him Foundation voor de missies. En de One Basics en al dat soort dingen zeg maar. En dan hebben we Johan Toet Ministries voor de campagnes, voor de events en voor de voor de boeken en de studies, et cetera. En dus ik was vanuit Johan Toet Ministries, was ik daar zo. En we hadden t-shirtjes laten maken. En op die t-shirtjes hadden we een bijbeltekst laten zetten. Maar wat ze gedaan hadden, we hadden 1000 shirtjes laten maken. En want we hadden een twee dienst van 500 man, meer mochten we niet doen. Hadden ze heel groot, hadden ze mijn naam erop gezet. Johan Toet. In wit en met goud. Nou echt, ik schrok me wezenloos. Want ik dacht, dat is lekker. Ik ga 1000 gedetineerden een t-shirtje geven met heel groot mijn naam op hun borst. Weet je, en ik had even zoiets van, nou, dat kunnen we echt niet doen. Weet je, die dingen moeten gewoon weg. Dan maar geen t-shirtje of zo. Maar goed, God gaf me de wijsheid. Dus ik kwam daar binnen en ik was aan het spreken en al die dingen meer. Geweldig, in de eerste dienst kwam echt 100% tot geloof. In de tweede dienst kwamen al mensen die ook al wel zichzelf hadden bekeerd of bij een kerkje in de gevangenis waren aangesloten. Maar ook een aantal ongelovigen, dus die kwamen ook tot geloof. En anderen hebben mogen kickstarten en gedoopt met de Heilige Geest. En gewoon genezingen en bevrijdingen. Heel, heel mooi allemaal. Maar goed, lang verhaal kort. In ieder geval, dus ik ging die t-shirtjes uitdelen. En ik zei tegen ze van, ik weet niet, jullie zitten wellicht al een tijdje in de gevangenis. En zoals jullie weten verandert de mode en veranderen allemaal merken. En weet ik wat allemaal, constant buiten. En er is een nieuw merk op de markt gekomen. En ja, dat is gewoon, dat doet niet onder voor Versace of Dolce Gabbana of Moschino of Louis Vuitton of Gucci of weet ik veel wat. En dat is het, nieuwe merk Johan Toet. En die t-shirtjes, die hebben we voor jullie gekocht om jullie daarmee te zegenen. Dus en zo gaven die t-shirts en iedereen moest natuurlijk lachen en dat was gewoon hartstikke gaaf. Maar vroeger schaamde ik me voor die naam, maar weet je, God heeft me een prachtige naam gegeven en ik ben trots op mijn naam. Ik ben ook naar mijn vader vernoemd, weet je, maar... Mijn vader was dus ook de begenadigde van God, halleluja. En hij is ook bij de Heer. Nou, maar in Spanje noemt niemand mij Johannes. In Spanje noemen ze me Juan. In Engeland noemen ze me John. Weet je, in het Portugees zeggen ze Johan. Alsof ik uit China kom of zo. Maar ze bedoelen eigenlijk gewoon mijn oorspronkelijke naam, maar dan in hun taal. Dus we bedoelen allemaal Yeshua als we zeggen Jezus. Dus het is niet per se verkeerd om zijn naam als Jezus uit te spreken als je deze spreekt in geloof. Ik vind het soms wel krachtiger om gewoon Yeshua te zeggen. Ik kom in de naam van Yeshua HaMashiach. Weet je, dus nou goed, Yeshua betekent in het Hebreeuws betekent het verlossing. Yahweh is verlossing of God verlost. Matteüs 1 vers 21, zij zal een zoon baren en u zult hem de naam Yeshua geven, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Jezus kreeg dus een specifieke naam. Zijn naam moest iets vertegenwoordigen. En de naam van Yeshua geeft aan dat hij onze verlossing is. Nou, in Handelingen staat dat wij alleen maar door de naam van Yeshua gered kunnen worden. Handelingen 4 vers 12 staat, en de zaligheid is in geen ander. Want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig zouden moeten worden. Dus er is maar één naam waardoor wij behouden kunnen worden, waardoor we gered kunnen worden, door wie we verlost kunnen worden. En dat is de machtige naam van Yeshua Mashiach, halleluja. Weet je, Yeshua van Nazareth. Er is geen andere naam. Dus het maakt niet uit welke andere naam je neemt. Hè? En dat, ik bedoel het niet disrespectvol. Trek dingen alsjeblieft niet uit je verband. Maar Boeddha kan jou niet redden. Hare Krishna kan jou niet redden. Mohammed kan jou niet redden. Er is geen andere naam gegeven onder de hemel waardoor wij zalig zouden moeten worden dan de naam van Jezus. Dan de naam van Yeshua. Dat is de waarheid. Dat is gewoon de waarheid. Dat is wat het woord van God ons leert. Amen. Nou, Romeinen 10 vers 13 zegt, en ieder die de naam van de Heer, dus ieder die de naam van Yeshua zal aanroepen, zal zalig worden. Nou, zijn naam betekent ook Immanuel, wat betekent God met ons. Yeshua is God met ons. Yeshua is de verlossing en God met ons. Hij die zijn volk verlost, onze heiland. En dan staat er in Matteüs 12 vers 21, en op zijn naam zullen de heidenen hopen. Dit is gewoon geweldig, weet je. Er is namelijk alleen maar leven in zijn naam. Er is alleen vrijheid in zijn naam. Er is alleen verlossing in zijn naam. Er is alleen hoop in zijn naam. Er is maar één naam door wie wij vrij worden gemaakt van de vloek van de wet. Waardoor we vrijgemaakt kunnen worden van de macht van de zonde. Waardoor we vrijgemaakt kunnen worden van de duisternis. En dat is de naam van Yeshua. Halleluja. Er is gewoon geen andere naam. Jezus zegt in Johannes 14 vers 6... Ik ben de weg, ik ben de waarheid en ik ben het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dus Jezus zegt, ik ben, Yeshua is de weg, Yeshua is de waarheid, Yeshua is het leven. Nou, Yeshua is ook het woord. Op Openbaringen 19 vers 13 staat geschreven en zijn naam luidt het woord van God. Dus het woord Yeshua, het woord Jezus is de weg. Het woord is de waarheid. Het woord Jezus is het leven. Jezus, Yeshua is leven en dat in overvloed. Johannes 10 vers 10. Jezus is Yeshua en Yeshua is leven en dat in overvloed. Het is gewoon powerful. Het is gewoon powerful, lieve mensen. Ik ben deze les aan het opnemen in Brazilië. En ik zit hier een soort van in de jungle. Dus soms hoor je misschien wat achtergrondgeluiden. En denk je, wat hoor ik daar nou op de achtergrond? Maar dat is dus gewoon omdat we midden in de jungle zitten. En we hebben hier allemaal waakhonden en papegaaien en apen. En weet ik wat allemaal. Dus als je dat langs hoort komen, weet je, enjoy. Halleluja. Maar Jezus, lieve mensen... brengt leven en Jezus is leven en dat is hij in overvloed. Zijn naam vertegenwoordigt de koning der koningen, de heren der heren, de majesteit. Zijn naam vertegenwoordigt de hij die is en was en komen zou. Hij vertegenwoordigt dus dat degene die hetzelfde is gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid. Zijn naam vertegenwoordigt de opstanding en het leven. Het begin en het einde, de alfa en de omega. Het brood des levens, de ware wijnstok, de rots, de deur, het anker, de herder, de genezer, de voorziener. Men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige Vader, vredevorst. Zijn naam vertegenwoordigt de grote Ik Ben. Hij die zichzelf gaf tot in de dood, heeft de naam gekregen boven alle naam. Boven alle naam. Filippenzen 2 vers 9 tot en met 11 zegt: daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus, opdat in de naam van Yeshua zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel zijn en die op de aarde zijn en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus, oftewel de gezalfde koning Yeshua HaMashiach, de Heere is tot heerlijkheid van God de Vader. Halleluja. Halleluja. Dat is gewoon powerful, man. Dat is gewoon powerful en levensveranderend. Als je de betekenis kent en de waarde kent en het gewicht kent wat er ligt in de naam van Jezus, dan kijk je nooit meer hetzelfde naar die naam. Als ik de naam van Jezus hoor, dan word ik blij. Als ik de naam van Jezus hoor, word ik opgebouwd, word ik bemoedigd. Als ik de naam van Jezus hoor, word ik geraakt. Als ik de naam van Jezus hoor, dan springt er vreugde op in mij en gaat er een vuur in mijn hart gaat branden. Als ik de naam van Jezus hoor, dan weet ik, ik ben oké. Weet je, Jezus, ik ken Jezus en hij kent mij, man. Het is gewoon powerful. Het is gewoon powerful. De naam van koning Yeshua is geplaatst boven elke naam die er is. Boven elke naam die er is. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende wereld. Efeze 2 vers 21. Zijn naam is boven ziekte verheven, boven depressie, boven angst, boven verslavingen, boven armoede, boven pijn, boven verdriet. Zijn naam is boven welke macht dan ook, welke heerschappij dan ook, welke naam er dan ook maar bestaat. Zijn naam is de naam boven alle naam, boven de overheden en de macht en de wereldbeheersers van de duisternis van het tijdperk en de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Zijn naam is ver boven alle naam. Halleluja. Halleluja. En dat is gewoon powerful. Powerful, powerful, powerful, powerful. Halleluja. Ja, had ik al gezegd dat het powerful was? Het is gewoon powerful. Weet je, wij zijn ambassadeurs geworden van het koninkrijk van God, lieve mensen. En wij hebben de volmacht gekregen om in de naam van Yeshua uit te gaan en verschil te maken in deze wereld. Nou, in de komende les gaan we kijken naar die autoriteit die we gekregen hebben. Maar het is belangrijk dat we begrijpen wie deze naam vertegenwoordigt. Welke macht, welke grootheid, welke majesteit er schuilt achter deze wonderbaarlijke naam. Het is namelijk de naam die ons leven compleet heeft getransformeerd. Het geloof in zijn naam heeft jou en mij vrijgemaakt van zonde en gerechtvaardigd voor God. Het is het geloof in die naam wat ons een nieuwe mens maakte. Het is het geloof in zijn naam dat maakte dat wij uit de slavernij getrokken werden en zonen en dochters werden van de levende God. Het is die naam die ons erfgenamen maakte van Gods koninkrijk. En het is die naam die ons leven geeft tot in alle eeuwigheid. Wat een heerlijke naam heeft God ons gegeven om op te hopen, halleluja. De naam van Yeshua. Zijn naam is heilig. Zijn naam is rechtvaardig. Zijn naam is machtig. Zijn naam is levensveranderend. Zijn naam is de naam boven alle naam, halleluja. Ik word er blij van, halleluja. Halleluja. Weet je, er zijn gewoon mensen die zijn naam misbruiken als een vloek in hun mond. Er zijn mensen die zijn naam misbruiken om oorlog te voeren. Er zijn mensen die zijn naam misbruiken voor geldelijk gewin en eigenbelang. En er zijn mensen die zijn naam misbruiken voor kwakzalverij. En de reden waarom ze dit soort dingen doen in zijn naam is omdat er een groot mysterie schuilt achter zijn machtige naam. Zij weten dat er macht zit in die naam. Dat alles buigt voor die naam. Maar zij misbruiken de naam. Zij kennen hem niet wie deze naam vertegenwoordigt. Anders zouden ze er namelijk nooit zo mee omgaan. Maar het zal hen geen voordeel brengen, eerder oordeel brengen. Maar goed, dat is aan hun verder. Iedereen moet verantwoording afleggen voor zijn eigen dingen. Maar niet iedereen kan zomaar zijn naam gebruiken. Niet iedereen kan zomaar zijn naam gebruiken. Niet iedereen heeft het recht gekregen en de volmacht gekregen, rechtmatig verkregen, om die naam te gebruiken. Om in die naam te opereren, om in die naam te handelen en te wandelen en te bewegen. Niet iedereen heeft dat recht gekregen. Matteüs 7, 22 zegt: niet ieder die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het koninkrijk de hemelen, maar wie de wil doet van mijn Vader die in de hemelen is. En velen zullen op die dag tegen mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan? Dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Er zijn dus mensen die niet bevoegd zijn om zijn naam te gebruiken, maar dit wel doen. Dat staat hier in de Bijbel. Handelingen 19 vers 13 daar staat: en enkele van de rondtrekkende Joodse duivelbezweerders waagden het de naam van de Heere Jezus uit te spreken over hen die boze geesten hadden. Zij zeiden: wij bezweren u bij Jezus die door Paulus gepredikt wordt. En er waren 7 zonen van Skeva, een Joodse overpriester, die dit deden. Maar de boze geest antwoordde en zei: Jezus ken ik en van Paulus weet ik af. Maar u, wie bent u? Wie bent u? Hoe geweldig is het als een demon zou zeggen, Jezus ken ik en van Johan weet ik af. Jezus ken ik en van Pietje weet ik af. Weet je, dat is gewoon powerful. van Paulus weet ik af. Weet je, hij had al naam gemaakt in de hemelse gewest, halleluja. Maar de man in wie de boze geest zich bevond, die sprong op hen af. En toen hij hen overmeesterd had, bleek hij sterker dan zij, zodat zij naakt en gewond uit dat huis vluchtte. En dit werd bij allen bekend, zowel bij de Joden als bij de Grieken die in Efeze woonden. En vrees overviel hen allen en de naam van de Heere Jezus werd groot gemaakt. Zie je, zijn naam drijft demonen uit. Zijn naam geneest de zieken en wekt de doden op. Zijn naam is waar miljarden mensen op hopen. En die miljarden mensen dagelijks aanroepen in gebed en in geestelijke strijd. En daar gaan we het de volgende keer over hebben. Maar de enige die zijn naam mogen gebruiken, de enige die volmacht hebben gekregen om zijn naam te gebruiken, zijn de kinderen Gods. En dan ben jij er één van als het goed is, zo niet. Zorg ervoor dat je dat wordt, halleluja. Maar alleen wij zijn wettelijk bevoegd en mogen uitgaan in zijn naam, de machtige naam van Jezus. Nou, wat ik toch wel belangrijk vind als een klein stukje aanvulling, zeg maar, hierop, is dat we de naam van Jezus niet zomaar te pas en om te pas moeten gebruiken in elke situatie. We hebben soms misschien de neiging om te zeggen van dat gaat niet gebeuren in de naam van Jezus. Of ga weg in de naam van Jezus. Of dat verbreken, dat vervloek ik in de naam van Jezus. En ga zo maar door. Weet je? En we moeten het niet als een of andere formule in onze mond nemen. Wat wij ons moeten realiseren is de waarde, het gewicht, de autoriteit die in die naam zit. En wij hebben dat gekregen als je ergens binnengaat als ambassadeur van het koninkrijk, van Koninkrijk der Nederlanden, of hoe je het ook wil noemen. Weet je, je komt in de naam van de koning, dan moet in principe moet alles wijken. En dan moeten mensen gehoorzamen, want je komt in de naam van de koning. Dat is nogal wat. Nou, wij komen in de naam van de koning der koningen. En wij moeten ons realiseren welk gewicht er in die naam ligt. En dat we die naam, wanneer we die gebruiken, dat we die waardig gebruiken. Dat als we die naam gebruiken, dat we hem niet gebruiken voor winstbejag. Of dat we hem gebruiken voor eigen belang. Of dat we hem gebruiken te pas en ontepas als een of andere formule om dingen tot stand te brengen of gedaan te krijgen. Kijk, als we weten wie hij is en wij kennen hem persoonlijk en wij hebben een intieme relatie met de levende God, dan weten we gewoon dat er sommige rechten aan ons verleend zijn en sommige beloftes aan ons verleend zijn waar we aanspraak op mogen maken, die we mogen claimen in de naam van Jezus. We weten ook dat we de volmacht hebben gekregen om uit te gaan en om de duisternis tegemoet te treden in de naam van Jezus. Weet je, en op die manier moeten we er dan ook heel respectvol mee omgaan en ons beseffen dat het die naam is die ons verlost heeft en dat we die naam wel hebben gekregen als volmacht hebben gekregen om die naam te gebruiken, maar die hebben we wel gekregen in genade. En nu hebben we er wel recht op gekregen, maar we hebben er eigenlijk geen recht op. Ik weet niet of ik dat duidelijk overbreng, maar we krijgen niet wat we verdienen. We krijgen wat we niet verdienen. We hebben genade gekregen, onverdiende gunst. Dus dat we de naam van Jezus hebben gekregen om te bidden tot de Vader in de naam van Jezus. Alles wat u vragen zult in mijn naam, dat zal hij doen, omdat de Zoon in de Vader verheerlijk zal worden. Alles wat u vragen zult in mijn naam, dat zal ik doen. Weet je, tot nu toe heeft u niets gebeden in mijn naam. Bid in mijn naam, opdat u blijdschap volkomen zal worden. Weet je, in mijn naam zullen zij demonen uitdrijven. In vreemde talen zullen ze spreken. En de zieken zullen ze de hand opleggen. En ze zullen gezond worden. Ga uit in mijn naam, weet je. En verkondig het evangelie aan de ganse schepping. En dopend in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. En alles onderwijzen. En gebieden, alles in acht te nemen wat ik u onderwezen heb. Weet je, dus wij hebben een enorme verantwoording gekregen om met die naam om te gaan. En om hem

0: En als we weten en begrijpen en beseffen welk gewicht daarin ligt, dan zullen we het ook respectvol en eerbaar inzetten. En dan mogen we er ook 100% op vertrouwen dat er precies gebeurt wat wij doen in zijn naam. Wanneer we er op die wijze mee omgaan. Bijvoorbeeld, ik eis nu 10 miljoen euro op mijn rekening, want ik wil graag een feestje vieren. In de naam van Jezus is niet respectvol en eerbaar omgaan met zijn naam. En dan kun je ook dat soort dingen niet gebieden in zijn naam. Maar wanneer we uitgaan in precies de manier zoals ik dat net beschreef, weet je, wat in genade is voorzien en waartoe de naam aan ons is verleend en al dat soort dingen meer, dan mogen we gewoon weten dat als we dingen gebieden, bijvoorbeeld zoals ziekte gebieden in de naam van Jezus om weg te gaan, dan moet elke knie buigen en elke tong belijden en dan moet het wijken in de naam van Jezus. Demonen zijn onderworpen aan de naam van Jezus. Ziekte is demonisch. Ziekte is onderworpen aan de naam van Jezus. Weet je, bepaalde situaties, alle dingen, in principe alle andere namen zijn onderworpen aan de naam van Jezus, zoals ik net ook behandeld heb met jullie. Maar je moet begrijpen wat die naam vertegenwoordigt en hoe je het dan toepast en het gebruikt. Ik hoop dat ik het op een of andere manier kan overbrengen bij je wat ik bedoel te zeggen. Maar als ik denk aan Jezus, dan denk ik aan mijn allerbeste vriend. Ik denk aan mijn verlosser, maar ik denk ook aan mijn koning en ik denk aan mijn God. En daardoor heb ik heel veel ontzag en heel veel eerbied en heel veel respect voor de naam van Jezus, omdat ik weet wat die naam vertegenwoordigt. Het is niet zomaar een naam. Het is de naam boven alle naam. En zo wil ik er ook mee omgaan. En zo wil ik het ook gebruiken en inzetten tot eer en glorie van zijn naam. Tot verheerlijking van zijn naam. Omdat zijn naam verhoogd wordt en de hele wereld zal weten dat hij de levende God is. Amen. Ik hoop dat jullie gezegend zijn ook weer door deze les. En ik hoop niet dat jullie te veel afgeleid zijn door de achtergrondgeluiden. Ik zelf had er een klein beetje last van, moet ik heel eerlijk toegeven. Maar goed, het is nou eenmaal zoals het is. Ik hoop dat het jullie les niet verstoord heeft en dat je toch nog gezegend bent. Ik ga hem echt niet nog een keer opnemen, want ik vond het een hele goede les. Amen. Nou, ik hoop jullie weer te mogen verwelkomen in de volgende aflevering van de serie One Basics. En tot dan, weet je gezegend, weet je geliefd. God houdt van je en wij ook. Doeg!
1: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
2: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.
3: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
4: Today I'm continuing a series that I started 4 weeks ago talking about the power of imagination, and this coming Friday is going to be my last day to teach on this over television. This is a brand new book, first time we've offered it, and we will cease to offer that. Friday will be my last day. I've also got CDs and DVDs, and I tell you, this is a powerful, powerful teaching. It is something that you don't hear very much teaching on. As I said in the very beginning of this series, most Christians think of imagination as a fantasy, which is one way to use your imagination. A fantasy is something that cannot exist. It's like believing in fairies. It's like believing in, just the tooth fairy and stuff like this, the magic kingdom, all of these things that can't exist, a mouse that talks and all of these kind of things. That's fantasy. And people say, well, we need to grow out of that. We need to start dealing in reality. Well, using your imagination is something that is integral to everything you do. You can't remember without it. I used an example yesterday of Nebuchadnezzar, who lost his mind and for 7 years was like an animal. He ate grass like an ox. His hair grew like feathers. He was naked and he was out in the wild. The most powerful man on the planet became like an animal because he rejected God and took all of the glory that God had given him and he took credit for it himself. And it says over there in Daniel chapter 4 that his reason returned unto him. And that is the exact word talking about his imagination. I've already talked about that from Ephesians chapter 4 and other places. And so anyway, your imagination, whether you realize it or not, you can't do anything without it. This is not fantasy. It's not child's play. It's how God

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the stone.
1: What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
5: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten. Gevallen engelen. Maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
6: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
7: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
8: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
10: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: Want als je mij vraagt, zitten we er lekker in met onze Faith School. Amen. Het is geniet om iedere week gewoon dieper te gaan en dieper te gaan en verder te duiken in wat God heeft en meer te leren over wat geloof is en hoe geloof werkt. En ook vanavond gaan we daarmee verder. En het is de zesde les van de Faith School alweer. Dat betekent dat we volgens mij op de helft zijn of over de helft zijn. Dus we hebben 5 avonden gehad, de zesde avond. En iedere keer ervaar ik gewoon in mijn geest dat het zoveel doet en we krijgen ook veel getuigenissen terug en veel feedback terug van mensen die zeggen dat het echt hun leven verandert. Oké, laten we beginnen met de les. En vanavond wil ik het hebben over groeien in geloof en afrekenen met ongeloof. Groeien in geloof en afrekenen met ongeloof. En ik heb de vorige keer ook gezegd, ik wil iedereen aanmoedigen om zowel de lessen te kijken online als het boek te lezen. Er zijn dingen die ik niet zeg in de lessen, die ik wel uitleg in mijn boek. Maar er zijn ook dingen die ik uitleg in de lessen, waar ik wat dieper op in kan gaan, die ik in mijn boek niet behandel. Dus daarom is het gewoon belangrijk om het allebei te doen en ook herhaling zal je helpen. Nou, inmiddels hebben we behandeld wat geloof doet, hebben we gezien. We hebben 10 dingen wat geloof doet. Waarom God geloof vraagt, hebben we behandeld. We hebben het gehad over wat Bijbels geloof is. En nu hebben we het over hoe krijg je geloof. Want als je weet wat geloof doet en wat het is, moet je nog steeds weten hoe je het krijgt. Anders heb je er niks aan. Amen. Als je weet wat geld is en wat geld doet, heb je er nog niks aan. Totdat je weet hoe je geld krijgt. En hetzelfde werkt met geloof zo. En de vorige keer hebben we het gehad over groeien in geloof. Hoe werkt dat? Groeien in geloof, hoe werkt dat? En ik wil even samenvatten, meteen op het bord zetten. We hebben iets dikkere stiften besteld. En als het goed is, kan die ook op de beamer en op de livestream geprojecteerd worden. Maar de vorige keer hebben we Lucas hoofdstuk 17, de gelijkenis die Jezus geeft over het mosterdzaad. Herinner je dat nog? Daar hebben we 3 belangrijke lessen uitgehaald over geloofsgroei. En nummer 1, wat we gezien hebben, is iedere christen, ik schrijf alleen even de samenvatting op, heeft al de mate van geloof. Heeft al de mate van geloof. Iedere wedergeboren christen heeft al de mate van geloof. Jij hebt namelijk geloof in je hart om gered te worden. Je bent gered. En nu, ik zeg altijd, je zou het met een honkbalknuppel niet uit je kunnen slaan dat je niet gered bent. Amen. Dus je hebt al geloof. Dus laat de duivel nooit wijsmaken. Ja, maar je hebt geen geloof, je hebt wel geloof. En door dat geloof ben je gered. Iets wat je niet kan zien, niet kan voelen, niet kan horen, niet kan proeven. Maar je weet dat je weet dat je weet. Amen. Het is de zekerheid van de dingen die je hoopt. Een bewijs van wat je niet kan zien. Dat geloof heb je al. Dat heeft iedere wedergeboren christen. Ten tweede hebben we gezegd, je moet je geloof gaan gebruiken om het te vermeerderen. Dat is de les van het mosterdzaadje. Gebruiken om het te vermeerderen. De les van het mosterdzaadje is niet dat het mosterdzaadje zo fijn en zo klein blijft. Dan had Jezus ook wel een zandkorreltje kunnen gebruiken. Amen. Als het puur gaat omdat het heel klein is. Nee, hij pakt niet een mosterdzaadje om aan te tonen dat het heel klein is. Maar dat je het juist moet gaan zaaien, moet gaan gebruiken, zodat het vermenigvuldigd gaat worden. En ten derde, ik schrijf hier alleen eventjes geloof op. Hebben we gezegd, het gaat niet om, teken wel even wat pijltjes. Het gaat niet om meer geloof. Het gaat ook niet om groot geloof. Het gaat ook niet om, Jezus zei nooit, je geloof is niet groot genoeg. Of je moet meer geloof hebben of niet genoeg geloof. Hè, dat zijn termen die mensen soms gebruiken. Maar daar zetten we even een rode streep doorheen. Want Jezus zei nooit tegen iemand, je moet meer geloof hebben. Of je moet groot geloof hebben. Of je geloof is niet groot genoeg. Dat zei Jezus nooit tegen niemand. Dus het probleem, het is niet een geloofsprobleem, het is een ongeloofprobleem. Mensen moeten afrekenen met ongeloof, met zorgen, met twijfels. Geloof, in principe ter grootte als een mosterdzaad, is genoeg om een berg te verplaatsen, mits mensen tegelijkertijd niet twijfelen. Mits er tegelijkertijd geen angst is of geen zorgen zijn. Geloof is de meest krachtige substantie wat er is, amen. Het is gemaakt door Jezus Christus zelf, the author and the finisher of our faith. Dus als we geloof met onze natuurlijke ogen als het ware zouden kunnen zien, Ik denk dat we allemaal achterover zouden vallen. Amen. Hoe krachtig het is. Want Jezus zegt letterlijk, je kan de bergen mee verplaatsen. Dus zelfs al zou je een druppel geloof hebben, zou het alles veranderen, mits we tegelijkertijd niet twijfelen, angstig zijn of zorgen maken. Amen. Dus dat zijn die belangrijke fundamenten die we de vorige keer behandeld hebben. We hebben het ook gehad over de voorwaarden voor geloof. De Bijbel zegt in Romeinen 10 vers 17, geloof komt door het horen en door het horen van het woord van God. Maar er is daar een voorwaarde, namelijk dat we Gods woord als absolute autoriteit, als absoluut gezag aanvaarden in en voor ons leven. Amen. Wat God zegt is waar, dat is het. Niet wat ik zie, niet wat ik denk, niet wat ik voel, ook niet wat traditie geleerd heeft, maar wat God zegt is waar. Amen. En daar hebben we het de vorige keer over gehad. Als God iets zegt, dan is het zo. We hebben het teksten gelezen, als Romeinen 3. Laat God waar zijn, maar ieder mens een leugenaar. Laat God waar zijn, maar ieder mens een leugenaar. Voeg niks toe aan zijn woorden, opdat u zou blijken een leugenaar te zijn. Niet God. Hoeveel weten nog dat als God recht spreekt, wie heeft er altijd gelijk aan het eind van het liedje? God. Amen. God krijgt altijd gelijk aan het eind van het liedje. Want God is geen mens dat hij liegen zou, dat hij zijn woord zou breken, dat hij terug zou komen op zijn besluit, zegt Numeri 23. Maar hij belooft en vervult. Amen. Zou hij beloven en niet vervullen? Zou hij zijn woord geven en niet gestand doen? De Bijbel in gewone taal, sorry Willem Ouweneel dat ik een quote, maar de Bijbel in gewone taal is wel lekker simpel. Daar staat gewoon, God doet wat hij belooft. Amen. Soms is het goed om het simpel te maken. God doet wat hij belooft. Amen. Gods woord zal altijd voorspoedig zijn in waar hij het toe zendt. God waakt over zijn woord om dat te doen. Amen. Maar de voorwaarde is dat we Gods woord aanvaarden. En we hebben het ook gehad over Hebreeën 4 vers 2. Waar staat, het gepredikte woord bracht hun geen voordeel, omdat het niet met geloof gepaard ging. Dus we moeten in geloof aanvaarden het woord van God wat gepredikt wordt. En de Thessalonicenzen, waar staat, u hebt het gepredikte woord van God ontvangen. U heeft het aangenomen, niet als mensenwoord, maar zoals het is. Als Gods woord. Dat werkzaam is in wie gelooft. Amen. Dus daar zijn we de vorige keer gebleven. En vanavond wil ik eerst delen 5 manieren waarop geloof komt. Of waarop je zou kunnen zeggen, waarop we kunnen groeien in geloof. 5 manieren. En de hoofdtekst die we gaan lezen is Romeinen hoofdstuk 10. Je mag even Romeinen 10 opzoeken. Ik ga hier ook eventjes iets opschrijven. Romeinen 10, vers 17. Dit is een van de meest fundamentele teksten. Misschien wel de meest fundamentele tekst over hoe geloof komt. Daar zegt de Bijbel, en ik schrijf hier even een korte versie op. Geloof komt door te horen. Door te horen en het horen, of een paar puntjes, en het horen door het woord van God. Door het woord van God. Geloof komt door het horen. En door het horen van het woord van God. Nou, daarom is dat vorige punt zo belangrijk, dat we Gods woord als absoluut gezag aanvaarden. Dat is een voorwaarde voor geloof om te komen. Want anders ga je het altijd afdoen met je ja maar's. Ja maar. Nee, het is niet ja maar, het is zoals God zegt. Het is zoals God zegt. Geloof komt door te horen en het horen door het woord van God. Nou, ik wil een aantal dingen uit deze tekst wil ik gaan belichten die je gaan helpen om te begrijpen hoe geloof werkt en hoe geloof komt. Nou, ten eerste zegt de Bijbel hier, de Engelstaan zegt, faith cometh, geloof komt. Geloof komt. Nou, dat is goed nieuws. Zelfs voor de mensen die zeggen, ik heb nu geen geloof, want geloof kan komen. Amen. En we hebben gezien, iedereen heeft de mate van geloof voor redding. En nu kan geloof komen voor andere dingen. Geloof kan in je hart komen voor genezing, voor jezelf, om het uit te delen aan anderen. Geloof kan in je hart komen voor voorziening. Geloof kan in je hart komen voor bevrijding. Geloof kan in je hart komen voor het verstaan van Gods stem, voor profeteren, voor al die dingen. Meer kan geloof komen in je hart, want geloof komt. Amen. Zeg eens, geloof komt. Dat is goed nieuws, amen. Geloof komt. En hoe komt geloof? Door te horen. En wat moet je horen? Door te horen wat God zegt. Door te horen het woord van God. Geloof komt uit het horen en het horen door het woord van God. Dus geloof komt. Geloof komt. Nou, ik ga nog even mijn best doen om weer een keer een poppetje te tekenen. Eens even kijken. Ik word er steeds beter in. Kijk aan. Hier hebben we een poppetje. En we hebben het de vorige keer hebben we het gehad over iemand zijn ziel. En we hebben, pak ik even blauw voor, je wedergeboren geest. Nou, je ziel zit verbonden aan je natuurlijke zintuigen, je ogen, je oren. Je mond, je handen, wat je voelt, al die dingen meer. Ik geef hem toch even een kuif, want anders is hij wel heel zielig zo. Kijk. Ja, het is een kroon, het is een koningskind. Nou. Geloof komt door te horen en door te horen van het woord van God. Nou, wanneer we het woord van God horen, zegt de Bijbel, dan komt geloof. Dan begint geloof te komen in ons hart. Maar dit is wel een hele belangrijke tekst, want als de Bijbel zegt geloof komt, betekent dat je geloof voor bepaalde beloftes of dingen niet automatisch hebt. Amen. Daarom begon ik een van de eerste lessen met geloof is niet een besluit. Zoals sommige mensen zeggen, ja, wij kozen er gewoon voor om in geloof te gaan staan. Maar de Bijbel zegt hier niet geloof komt door te kiezen, maar de geloof komt door te horen. Dus als je geloof wil hebben, wat moet je dan doen? Horen. Dan moet je beginnen te horen. Dan moet je beginnen te luisteren. Dus geloof is er niet altijd automatisch voor bepaalde beloftes. Je moet gaan horen. Als jij niet gehoord hebt wat God zegt, kan je geen geloof hebben. Ik ga dat nog een keer zeggen, want er komen geen reacties op. Als jij niet gehoord hebt wat God zegt, kan je geen geloof hebben. Want geloof komt door te horen en te horen wat God zegt. Door te horen het woord van God. Dus je ziet, geloof is geen besluit. En heel veel mensen zeggen, ja, maar die had echt geloof. Of sommigen zeggen, ik heb echt geloof. Oké, wat zegt God dan? Staat er niet ergens in het boek de tweede brieven aan de Romeinen of de Kromeinen of de Kronieken? Hoe heette dat ding ook alweer? In Herodes 3. ik heb ooit een keer bij de Bijbeltekst van de dag gelezen dat God, weet je, ja, God antwoordt niet altijd ja, maar soms misschien. Dat is geen Bijbeltekst. Dat is geen Bijbeltekst. Ik heb mensen gehoord zeggen, ja, ik had echt geloof voor mijn genezing, want ik heb 10 keer Jezus overwinnaar gezongen. De Bijbel zegt nergens, zing 10 keer Jezus overwinnaar. Hoe komt geloof? Door te horen. Als je niet hebt gehoord wat God zegt over jouw situatie, over jouw omstandigheid, kan je geen geloof hebben. Dus het begint altijd, geloof begint altijd, door te horen wat God zegt. Amen. Dus voordat ik ergens voor ga bidden, ook in mijn eigen leven, of voordat ik ergens voor ga geloven, wil ik weten wat zegt God erover. Wat zegt God erover in zijn woord? Wat is Gods wil? We hebben het gezegd, geloof begint waar de wil van God bekend is. Amen. Ik vertelde de vorige keer, ik begon om mijn geloof te gebruiken voor genezing. De eerste keer was in 27 oktober 2011 voor genezing, waar ik handen op iemand legde en er gebeurde helemaal niks. Maar een maand later, 29 oktober, stuurde ik een mail naar iemand toe. En het ging over genezing. Hier, dit zijn 50 teksten uit het woord over genezing. God belooft ons genezing. God wil altijd iedereen genezen. En ik was het woord ingedoken. Om te weten, wat zegt God hierover? En dat is hoe geloof begint te komen. Amen. En dat is zo belangrijk over ieder gebied. Geloof komt door te horen. Geloof komt. Iedereen zegt nog eens, geloof komt. Dus ik weet niet waar jij geloof voor nodig hebt, als het ware. Wat jouw situatie is of de omstandigheden die je nog tegen gaat komen. Maar het is belangrijk dat mensen gaan horen wat God zegt. Amen. Op ieder gebied van hun leven. En sommige mensen denken misschien, maar ik ben nu kerngezond. Ik heb geen ziekte. Toch zal ik je adviseren om te gaan horen wat het woord van God zegt over genezing en gezondheid. We hebben zelfs een video op YouTube waar ik 150 teksten over genezing en gezondheid. Omdat de Bijbel leert in Efeze hoofdstuk 6,

0: is het zo belangrijk om te horen wat God zegt. Om te horen wat God zegt. Geloof komt door te horen. Geloof komt door te horen. Nou, dit geldt niet alleen voor geloof. Hoeveel van ons hebben vroeger in Sinterklaas geloofd? De andere helft heeft misschien in de kerstman geloofd. Nou, ongeveer de helft van de mensen stak een hand op. Waarom geloofde jij in Sinterklaas? Omdat je dat had gehoord. Je ouders hebben je dat verteld. Dus dit geldt eigenlijk voor alles. Wat mensen geloven, komt door wat ze horen. Amen. En daarom zegt Jezus zo vaak, let op wat u hoort. Let op wat u hoort. Pas op wat u hoort. En heel veel christenen passen helemaal niet op met wat ze horen. Want ze zitten heel de dag goede tijden, slechte tijden, en weet ik veel, heel Holland baklucht en allemaal onzin dingen. En ze vullen daar hun hart mee. Maar uiteindelijk wat jij hoort, wat gaat ermee gebeuren? Dat ga je geloven. Daarom moet je zo voorzichtig zijn met wat je hoort.
1: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
2: Heb jij een verlangen om geestelijk te groeien en verlang je naar krachtig, geloofsopbouwend en inspirerend onderwijs? Bestel dan de gratis boeken van Tom de Wal van Frontrunners. Tom heeft meer dan 10 boeken geschreven over thema's als goddelijke genezing, je identiteit in Christus, krachtig gebed, bescherming tegen de duivel, de kracht van tongentaal, de waterdoop en nog veel meer. Bestel al deze boeken nu gratis in de webshop van Frontrunners voor jezelf en als cadeau voor anderen op frontrunners.nl. Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed.
3: Alles is mogelijk voor wie gelooft. Dat zegt Jezus in Marcus 9, vers 23. In het gratis boek Geloof voor het Onmogelijke neem ik jou mee in de kracht van Bijbels geloof. Leer wat Bijbels geloof is, hoe geloof werkt en hoe je geloof gebruikt voor jouw situatie, zodat je al Gods beloftes een realiteit ziet worden in jouw leven. Bestel Geloof voor het Onmogelijke nu gratis op frontrunners.nl.
1: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
0: Kijk, Smith Wigglesworth. Ik vertelde over Smith Wigglesworth. Hij wordt ook wel de apostel van geloof. Hij was heel radicaal op wat hij hoorde. Dus Lester Sumrall, jonge Lester Sumrall. Sommige mensen hebben nooit van Lester Sumrall gehoord. Dat is ook een gigantische bediening. Maar als jonge man kreeg hij de gelegenheid om Smith Wigglesworth te ontmoeten. En hij moest een paar uur met de trein. Dus het duurde. Er zat een krant gelezen in de trein. Die had hij onder zijn arm. En met zijn paraplu stond hij voor de deur. Hij belde aan bij Smith Wigglesworth. En Smith Wigglesworth deed de deur open. En hij zei, wat doe jij? Wat heb je in je hand? Een krant. De duivel komt niet binnen. Boom, deed de deur weer dicht. Kon hij eerst de krant weg gaan gooien. Opnieuw aan gaan bellen. En toen mocht hij binnen bij meneer Wigglesworth. Dan kan je denken, nou dat is misschien wel heel radicaal. Dat is ook heel radicaal. Maar hoe kwam die man aan zijn grote geloof? Omdat hij zich constant aan het vullen was. Met wat het woord zei. Maar geestelijk vader, Jan-Sjoerd Pasterkamp, die heeft dat tijd in Australië gepioneerd. En daar sprak hij iemand die met Smith Wigglesworth mee had gemaakt toen hij les gaf op een bijbelschool. En Smith Wigglesworth had gezegd op die bijbelschool, ik heb altijd het woord bij me. En die studenten dachten, nou hij liegt. Want als die man 's nachts naar de wc gaat, heeft hij niet het woord bij zich. Dus die studenten dachten, we gaan hem op de gang opwachten. Totdat hij 's nachts uit zijn kamer komt. En dan betrappen we hem. Dus zij gingen 's nachts op de gang wachten. En op een gegeven moment, ja hoor, daar kwam Smith Wigglesworth in zijn pyjama over de gang om 's nachts naar het toilet te gaan. En ze riepen, meneer Wigglesworth, waar is het woord? En hij zei, hier is het woord. En hij trok een kleine pocketversie van het Nieuwe Testament uit zijn borstzakje van zijn pyjama. Halleluja. Maar dit is het ding, we moeten ons geloof voeden. Jouw geestelijke mens moet gevoed worden met het woord van God. Met de zuivere melk en het vlees, het woord van God. Amen. Daardoor groeit je geestelijke mens. Je moet je geloof voeden en je twijfels uithongeren. Je geloof voeden en je twijfels uithongeren. Smith Wigglesworth zei op een gegeven moment dit.

0: Hij zei, de meeste mensen eten 3 maaltijden per dag, zodat hun lichaam gevoed en sterk is. Maar voor hun geestelijke mens nemen ze maar 1 snel tussendoortje op een dag. En vervolgens vragen dezezelfde mensen zich af waarom hun geloof zo zwak is en ze zo weinig van God in hun leven zien. Het is behoorlijk raak. Behoorlijk raak. Wat hij daar zegt. Wij nemen in onze tijd, zeker de tijd waarin we vandaag de dag leven, met allerlei drukte en social media en Twitter, twatten, snipjes, snapjes. En mensen hebben hobby's en kinderen en vrienden. En vrienden met kinderen en nog een hobbyclub en nog dit. En een week zit helemaal vol. Maar nemen we prioriteit om het woord van God te horen en te horen en te horen. Hoe meer je jezelf voedt met het woord van God, hoe sterker je geloof zal groeien. Dus als jij geloof wil hebben voor het uitdrijven van demonen, waarmee begint het? Horen wat God daarover zegt. De eerste keer dat ik een demon probeerde uit te drijven, rende ik weg. Ik werd weggedreven in plaats van die demon. Die demon dreef mij uit. Uit het gebouw. Net als de 7 zonen van Skeva. Kasper was erbij. Kasper zit daar in de zaal. Steek je handen op, Kasper. In plaats van wij hoorden demonen weg te jagen. Maar die demon jaagt ons weg. En toen dacht ik, dit gebeurt mij niet nog een keer. Ik had er totaal geen geloof voor. Ik raakte geïntimideerd. Maar toen dacht ik wel, dit gebeurt me niet nog een keer. Dus wat ging ik doen? Ik ging uitzoeken, wat zegt het woord van God hierover? En ik kwam uit bij Derek Prince en zijn boek, Zij zullen boze geesten uitdrijven. Ik had het nog nooit gelezen. En ik pakte in mijn geest wat hij daar zei. En ik besloot om mezelf te gaan voeden. Iedere nacht voordat ik ging slapen, ging ik naar mijn Bijbel. Lucas 10, vers 19. Waar ik las wat Jezus zei. Zie, ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen. En over de gehele legermacht van de vijand. En niets zal u schade toerichten. En ik begon mijn geloof daarmee te voeden. Zij zullen boze geesten uitdrijven in mijn naam. Lucas 9, vers 1. Ik geef u autoriteit over alle demonen. En je begint je te voeden. Hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. Christus heeft machten ontwapend en ontroond. Je begint je geloof te voeden. In de geest is niet iedereen even sterk. Sommige Nederlanders snappen dat niet. In de geest is niet iedereen even sterk. Mensen dragen verschillende mates van geloof, van autoriteit, van zalving met zich mee. Amen. Dus geloof komt door te horen. Als je geloof wil hebben voor genezing, wat moet je doen? Hoor het woord van God. Begin jezelf te voeden met dat woord van God. Op een gegeven moment had ik elke bijbeltekst over genezing uitgeknipt en op een preekbord gehangen. En gewoon mezelf ermee voeden en voeden. En ieder verhaal, ieder wonder wat Jezus deed, jezelf voeden, voeden, voeden met het woord. Dat is zo belangrijk. Geloof komt door te horen. Jezus zei tegen die bloedvloeiende vrouw, jouw geloof heeft je genezen. Hoe kwam die bloedvloeiende vrouw aan dat geloof? Hetzelfde, volgens mij staat in vers 34, staat, deze had van Jezus gehoord. Geloof komt door te horen. Geloof komt door te horen. Nou, wat valt nog meer op? In Romeinen 10, vers 17. Geloof komt door te horen en door te horen wat door het woord van God. Horen staat in tegenwoordige tijd. Er staat niet geloof komt door het gehoord hebben van het woord van God. Als je vers geloof wil hebben, moet je vers horen wat God zegt. 1 keer een preek horen over genezing. En dan verwachten dat je altijd geloof hebt voor genezing. Dat is niet hoe het werkt. 1 keer een preek horen over geloof. Of over de kracht van woorden. Of over voorziening. Of wat dan ook. Dat is niet genoeg. Je moet jezelf constant, geloof komt door te horen. Horen staat in tegenwoordige tijd. Dus ook 1 of enkele keren Gods woord horen over een bepaald thema is niet genoeg. Waarom? Waar zijn we nog bezig? Vaak als er het woord van God komt binnen. Maar het komt eerst binnen hier. In ons verstand. In onze ziel. In je ziel of in je verstand. Dan weet je het misschien dat het er staat. Maar dat is iets anders dan ergens geloof voor hebben. Amen. Daarom zegt Jezus ook in de gelijkenis van de zaaier dat de duivel komt en die steelt het woord omdat ze het niet begrijpen. Daarom heb je soms nodig om uitleg te krijgen, onderwijs te krijgen, iets vaker te horen, zodat je het echt gaat begrijpen. Amen. Want anders kan de duivel het meteen stelen. Dan staat er, de duivel steelt het woord omdat ze het niet begrijpen en opdat ze het niet geloven. Dus er zit een verschil tussen iets weten en iets geloven. Dus je moet jezelf constant vullen. Vergelijk het met tanken met je auto of volladen van je auto als je een elektrische auto hebt. Je moet je geest constant vol tanken, vol laden met wat het woord van God zegt. Het is niet genoeg om één keer je auto te tanken. Als jij een auto hebt wat genoeg was om één keer te tanken, dan wil ik graag met je ruilen. Maar de meeste van ons staan waken bij de benzinepomp. Geloof komt door te horen. Geloof komt door te horen. Er staat niet gehoord hebben. Nou, wanneer ik in geloof sta voor voorziening, of voor genezing, of voor wat dan ook. Iedere keer ga ik opnieuw naar het woord van God toe. Ook al ken ik al lang die teksten. Zelfs voor een bevrijdingsdienst of voor een genezingsdienst. Ondanks dat ik die teksten ken uit mijn hoofd. Ga ik opnieuw naar het woord van God toe en begin ik te mediteren. In mijn naam zullen ze boze geesten drijven. Ik geef je autoriteit om op slangen en schorpioen te trappen over alle demonen. En ik begin mijn geest te voeden. Omdat geloof komt door te horen. Dus ga niet zomaar op de automatische piloot. Of denk, dat weet ik al, dat ken ik al. Je blijft jezelf constant voeden. En iedere keer zit er kracht in. Iedere keer zit er autoriteit in. Voed je geest met het woord. De Engelse vertaling zei, now faith is the substance. Hier moet substantie komen. Ik schrijf er even doorheen. Substantie. Dat woord, je moet jezelf zo voeden met dat woord. Laag, na laag, na laag, na laag. Dat de substantie zit in je geest. Dat je het weet, dat je weet, dat je weet. Smith Wigglesworth zei, ik ben van binnen 1000 keer zo groot als van buiten. Ik ben van binnen 1000 keer zo groot als van buiten. Dat je het gelooft. Met alles wat in je zit. Net zoals een Lester Sumrall die ook openbaring kreeg over demonen uitdrijven. Hij vertelde op een gegeven moment het verhaal dat hij in de Filipijnen was. En hij hoorde daar op de radio over een meisje wat in de gevangenis zat. Wat zo bezeten was door demonen. Dat de demonen beten haar letterlijk. Er verschenen bijtwonden over haar hele lichaam. En ze deed het niet zelf. Het zat op de rug, zat in de nek. Op overal, over hele lichaam verschenen constant bijtwonden van demonen. En niemand kon er helpen. Niemand durfde bij in de buurt te komen. Zelfs de gevangenisbewaarders, haar medegevangenen, durfden niet bij een klein meisje in de buurt te komen. In die gevangenis, zo bezeten was ze. Totaal bezeten van demonen. Ze was sterker dan volwassen mannen. En Lester Sumrall hoorde dat. En hij begon te bidden en te vasten. En zich te voeden met het woord. En hij ging naar die gevangenis toe. Hij bevrijdde het meisje van de demonen. Het was de start van een grote opwekking. Want heel het land via radio, televisie, kranten volgde wat daar gaande was met dat meisje. En hij bouwde zijn geloof constant over autoriteit en de duivel. En op een gegeven moment, als hij naar een nieuw land ging, stapte hij uit het vliegtuig en zei hij, Devil, I'm here for you. Niet, hallo, willen jullie allemaal voor mij bidden? Ik ga volgende week op zendingsreis en we bidden toch dat we beschermd zijn voor alle aanvallen. Devil, I'm here for you.
1: Halleluja.
0: Halleluja. Dat is wat we nodig hebben. Amen. Maar hoe kwam die eraan? Zijn geest had hij gevoed, halleluja. Jezus zei, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord wat uit de mond van God komt. Hoeveel hebben er hier vaker dan één keer brood op? Hoeveel ontbijt hier iedere dag? Eet hier iedere dag, amen. Je voedt je natuurlijke mens iedere dag en ook vaak met hetzelfde voedsel. Hetzelfde met het woord van God. Weet je, we zijn schapen en schapen zijn herkauwers. Dus je moet keer op keer op keer kouwen op hetzelfde. Ga nog eens mee naar Romeinen hoofdstuk 10. Hoeveel weten nog dat in Romeinen 10 stond? Met het hart gelooft men. En daar hebben we eigenlijk zo goed als een hele avond hebben we het daarover gehad. Over wat het betekent om te geloven met je hart. Maar als Romeinen 10 zegt dat je met je hart gelooft, denk je dat er ook staat hoe dat geloof komt in je hart? Ik denk het wel. Laten we eens lezen in vers 8. Nou, eerst nog even naar vers 10, want met het hart gelooft men. Met het hart gelooft men. Nou, hoe komt dat geloof in het hart? Vers 8. Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het woord. In uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken. Halleluja. Dit is het woord van geloof wat wij prediken. Sommige mensen zeggen, je moet oppassen voor die frontrunners. Die geloven in woord van geloof, word of faith. Zelfde stroming als Paulus. Zie je dat? Dit is het woord van geloof wat wij preken. Lijkt mij een prima stroming. En als je het maar vies genoeg zegt en er lelijk bij kijkt, pas op, die geloven, word of faith. Man, als een demonen gezicht had, hier hadden we zo een foto van kunnen maken. Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken. Want als u met uw mond de Heer Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u zalig worden. Met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. Nou, hoe komt dat geloof in je hart? Wat spreekt over je geest? Omdat waar is het woord? Dicht bij u is het woord in uw mond en in uw hart. Hoe komt dat geloof in je hart? Omdat het woord in je hart zit. Zie je dat? Dat geloof komt in je hart omdat het woord in je hart zit. Nou, dat staat hier niet. Dicht bij u is het woord. Op uw nachtkastje. In uw Bijbel-app. Er staat zelfs niet. Dicht bij u is het woord. In uw Bijbel, die u overal meedraagt. Waar moet het woord zijn? Kom op, het is niet genoeg. Het is niet genoeg dat het hierin staat. Amen? Het is niet genoeg dat het hierin staat. Waar moet het zijn? In jouw hart. In jouw geest. Daar moet het zijn. Anders kan er geen geloof zijn. Dus het begint hier met het woord. Vervolgens zou je het moeten gaan lezen, moeten gaan horen, op gaan mediteren. Dan komt het hier dus binnen. Maar uiteindelijk moet het hier naar zakken. Het moet in je geest komen. Nou, hier staat een van de redenen waarom soms mensen zeggen, ik had echt geloof. Maar het niet werkte, omdat het woord zat niet in hun hart. Het zat in hun verstand, of het stond in hun Bijbel, maar het zat niet in hun wedergeboren geest. Nou, ik heb dit opgeschreven in mijn aantekeningen. Er is er eentje voor op de kalender, Peter. Schrijf je mee. Je geest moet pakken wat je verstand leest. Hoppakee! Je geest moet pakken wat je verstand leest. Of wat jouw oren horen, of wat jouw ogen zien in het woord van God. Jouw geest moet dat pakken. Kijk, hij wordt hier meteen verbeterd. Pak met je geest wat je verstand leest. Nou, hoe komt dat? Hoe kunnen we zorgen dat het woord van God zakt? Ga eens mee naar Jozua hoofdstuk 1. Jozua hoofdstuk 1. Leren we iets vanavond? Amen. Over hoe geloof komt. Snap je waarom sommige mensen het ergens gemist hebben in geloof? Jozua hoofdstuk 1. Vers 8. Als je het gevonden hebt, zeg je prijs de Heer. Kijk. Daar staat dit. Dit boek. Met deze wet. Mag niet wijken uit uw mond. Nou, even tot zover. Toen hadden ze alleen de wet van Mozes of wat Mozes had gezegd. Maar we hebben vandaag toch heel het woord van God. Tegen wie zegt God dit? Tegen Jozua. Waar staan ze op het moment dat dit gesproken wordt? Aan de rand van het beloofde land. Amen. Waarom zegt God dat op dit moment? Want waar gingen ze de vorige keer mis? Met de woorden uit hun mond en wat ze geloofden. Want ze zeiden, we kunnen het land niet innemen, de reuzen zijn te sterk en ze geloofden niet. En de Bijbel zegt in Hebreeën 3 vers 19, zo zien we in dat ze niet konden ingaan vanwege hun ongeloof. Nou, God wilde voorkomen dat datzelfde ding nog een keer ging gebeuren. Amen. Dus nu begint God Jozua instructies te geven. En wat zegt God dan? Dit boek met deze wet, of in ons geval dit woord, mag niet wijken uit uw mond. Maar u moet het dag en nacht overdenken. Overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan zult u uw wegen voorspoedig maken en zult u verstandig handelen. Nou, het Engelse woord, de Engelse vertaling zegt mediteer. dag en nacht op het woord. Meditate, mediteer dag en nacht op het woord. Er zit een verschil tussen het woord lezen en het woord mediteren. Van lezen krijg je kennis, maar van mediteren krijg je geloof. Want wat betekent mediteren? We zijn niet een of andere Oosterse yoga. Nee. Dat is niet mediteren, wat God bedoelt. God zegt, mediteer op mijn woord. Overdenk mijn woord. Het betekent dat je op het woord van God gaat kauwen. En kauwen. En kauwen. Dat je een tekst leest. Zoals Exodus 23, vers 5. Maakt ook niet uit. Weet je, of een tekst in Exodus waar God zegt, ik ben de Heer, uw Heelmeester. Exodus 15, vers 26. En dan begin je daarop te mediteren. En te mediteren. En te mediteren. Op die ene zin begin je te kauwen. En te kauwen. En te overdenken. En tegen jezelf te zeggen. En dat is de manier waarop geloof komt. Want je bent erop aan het kauwen, zodat het gaat zakken van je verstand naar je geest. Soms kun je beter een uur lang mediteren dan een uur lang proclameren. Er zijn heel veel christenen die meteen beginnen te proclameren. Maar er zit geen geloof in hun geest. Er zit geen substantie in hun geest. Omdat ze er nooit op gemediteerd hebben. Je kan beter een uur mediteren en het met geloof één keer proclameren dan andersom. Waarom? Je hart moet eerst gevuld worden. Nou, in Jesaja 55, hoeveel weten nog wat daar staat? Over Gods woord zal altijd voorspoedig zijn. Amen. In wat God het toe zendt. Zoek die eens op. Jesaja 55, want er staat ook een. Er staat dezelfde sleutel in, maar veel mensen hebben die gemist. Ja, je kan het hardop tegen jezelf zeggen. Je kan het overdenken, lezen. Jesaja 55. Als je het gevonden hebt, zeg je prijs de Heer. Er staat dit, in vers 10. En in vers 11 staat dus dat Gods woord altijd voorspoedig zal zijn. Vers 10. Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel, daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt. Iedereen zegt doorvochtigt. En maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen. Zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter. Zo zal zijn mijn woord, zegt God. Zo zal mijn woord zijn dat uit mijn mond uitgaat. Hoe? Net als de regen, net als de sneeuw, wat neerdaalt, maar de hele aarde doorvochtigt. Het zal niet vruchteloos terugkeren. Het zal doen wat mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgene waar ik het toe zend. God vergelijkt zijn woord met regen of sneeuw. Nou, regen stuit het niet zo op de aarde. Boem, en weer terug naar de hemel in een wolk. Nee, het doorvochtigt eerst heel de aarde. En vanuit daaruit begint het vrucht door te dragen. En God zegt, zo is ook mijn woord. Het moet je hele hart, je hele denken als het ware doorvochtigen. Het moet er doorheen trekken. Het moet dieper komen dan op die bovenste laag. Amen. Dat is net zo met regen of sneeuw. In het begin valt het op de bovenste laag op de grond. Maar het doorvochtigt de aarde, trekt door de aarde heen. Komt in het grondwater, komt in de waterkringloop terecht. En dan op die manier gaat het weer terug naar God. Amen. Gaat het weer terug naar de hemel. Gaat het weer terug de lucht in. En God zegt, zo is ook mijn woord. Weet je, het woord van God wordt gezaaid. Alleen het moet helemaal door je heen trekken, als het ware. Voordat jij het terug uitzendt naar God met geloof. Zo is mijn woord. Zo is mijn woord. En hetzelfde, dan legt Jezus ons uit in de gelijkenis van de zaaier, dat het in verschillende grondsoorten kan vallen. En niet iedere grondsoort draagt vrucht, amen. Want soms zitten er stenen, of zit er onkruid, of valt het langs de weg. En dan moet je daarmee dealen, zodat het in goede grond valt. Waar het op kan komen en vrucht kan dragen, amen. Maar zie je dat dit geen quick fix is? Dat niet even is, ik lees even de tekst van de dag. Ik heb een keer een tekst gelezen over genezing en nu heb ik geloof voor genezing. Ik heb een keer iets gehoord over demonen uitdrijven. Nu heb ik geloof voor demonen uitdrijven. Ik heb een keer gehoord dat de Heer is mijn voorzienaar of zoiets. En nu heb ik geloof voor voorziening. Nee, dat is niet hoe het werkt. Je moet substantie bouwen in je geest. Dat woord moet gezaaid worden. En dat zaad komt op een gegeven moment in je geest en begint vrucht te dragen. Substantie. He, weet je nog Hebreeën 11 vers 1? Het geloof nu is de vaste grond. Engelstein zegt dat de substantie van de dingen die we hopen. En het bewijs van wat nog niet te zien is. Dat is dat woord elegos, dat woord tegenbewijs. Tegenbewijs, wat ook in 2 Timotheüs 3 vers 16 staat. Waar het woord is gegeven om te weerleggen. Je moet zoveel substantie. Ik schrijf hier ook nog even substantie bij, het staat ook al in. Maar je moet zoveel substantie, tegenbewijs, in je geest hebben. Hebreeën 11 vers 1. Geloof nu, de Nederlandstaan zegt het is de vaste grond of de zekerheid. Maar de Nederlandstaan zegt het is de substantie van de dingen die we hopen. En het bewijs, dat is het woord elegos, tegenbewijs van de dingen. Daarom is mediteren op het woord van God. Kauwen op het woord van God. En dat kan op heel veel verschillende manieren. Je kan het woord zachtjes naar jezelf uitspreken. Je kan de tekst gewoon 30 dagen achter elkaar lezen. Wat ik heel vaak deed en nog steeds vaak doe, is voordat ik ga slapen, mijn gedachten vullen met het woord van God. Dus ik pak zo'n tekst, Lucas 10 vers 19, en voordat ik ga slapen, lees ik die tekst. En terwijl ik op mijn bed lig, ga ik hem herinneren, ga ik hem uitspreken. Net zolang tot ik hem uit mijn hoofd ken. Net zolang tot ik erop kan kauwen. Net zolang. Of je gaat hem eens uitschrijven. En dan beginnen dingen binnen te komen. En binnen te komen. En binnen te komen. En je kan het ook doen door middel van een preek. Door dat gewoon eens 5 keer, 6 keer te luisteren. Er zijn veel verschillende manieren. Maar meditatie. Meditatie met je geest te pakken. En dan krijg je uiteindelijk openbaring. En dat is wat we nodig hebben. Als je geest pakt, dan noemen we openbaring. Je pakt het met je geest. Je pakt het met je geest. Ik hoorde op een gegeven moment het verhaal van een genezingsprediker, geloofsprediker, die al 50 jaar lang in bediening stond. Al 50 jaar lang predikte, boeken had geschreven over genezing, 50 jaar lang genezingsdiensten deed, al die dingen meer. En op een dag werd hij aangevallen met ziekte in zijn lichaam en hij begon, de Heer is mijn heelmeester, ik neem autoriteit in de naam van Jezus Christus. Hij begon gewoon zijn geloof te gebruiken. Maar het ging niet weg. Na een uur ging het niet weg. Na 2 uur ging het niet weg. En hij bleef gewoon staan op het woord. Door zijn streamen ben ik genezen. Hij begon al die teksten begon hij te citeren. Die hij al 50 jaar lang preekt. Waar hij boek over had geschreven. En het ging niet weg. En toen zei hij, Heer, waarom gaat het niet weg? En God zei, omdat je niet doet wat ik zeg. Omdat je niet doet wat ik zeg. En hij zei, hoezo niet? En God zei, ga naar Spreuken hoofdstuk 4. Spreuken 4. En let op wat hier staat, in Spreuken 4 vers 20. Naar deze tekst leidde God hem. Mijn zoon, sla acht op mijn woorden. Sla acht op mijn woorden. Neig je oor tot wat ik zeg. Laat ze niet wijken van je ogen. Bewaar ze in het binnenste van je hart. Ze zijn leven voor wie ze vinden en genezing voor heel hun vlees. Andere vertaling zegt, ze zijn een medicijn voor een hele vlees. Maar God zei, je doet niet wat ik zeg. Wat deed hij niet? Hij was het uit zijn verstand aan het proclameren. Hij kende de teksten. God zegt, je voldoet niet aan de voorwaarden. Je doet niet wat ik zeg. Hij zei, Heer, ik zie het. En hij begon die teksten, die hij al 50 jaar predikte, begon hij voor zijn ogen te halen. Begon hij te lezen, pakte hij erbij. En dan begon ze te lezen en erop te mediteren. En er stroomde vers geloof zijn geest in. En er werd binnen no time boven natuurlijk genezen. Maar zie je hoe nauwgezet het komt? Heel vaak staat er als u nauwgezet gehoorzaamt. Sommige christenen denken dat ze losjes met dingen om kunnen gaan. Maar dat is niet zo. Gods woord geeft ons een medicijn wat genezing is voor heel hun vlees. Maar net als de dokter geeft hij wel bepaalde voorwaarden. Als de dokter je medicijn geeft, zegt hij ook, moet je 3 keer per dag innemen? Of moet je, weet ik veel wat ze allemaal erbij zeggen? Gods woord is een medicijn voor heel je lichaam. Maar veel mensen doen niet wat er op potje staat. Ze lezen het niet. Ze laten het wijken van voor hun ogen. Zo ontzettend belangrijk. Zo ontzettend belangrijk.
2: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
3: Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl.
4: Wist jij dat de Bijbel in 3 Johannes 1 vers 8 zegt dat je een medearbeider wordt van de waarheid als je partner wordt van de bediening? Dat is geweldig nieuws, want dat betekent dat jij door jouw maandelijkse bijdrage hebt meegewerkt aan het bereiken van miljoenen mensen via ons onderwijs en dat mensen gered, genezen, bevrijd, veranderd en vervuld worden met de Heilige Geest. Bovendien help je door jouw partnerschap mee aan de honderdduizenden gratis boeken die we weggeven en de duizenden mensen die we trainen in onze Bijbelscholen. Al die vrucht en al het resultaat wordt ook de vrucht op jouw leven als je partner bent van Frontrunners. Dat is de kracht van partnerschap. Wil jij ons helpen om nog meer mensen te bereiken? En wil je deel hebben aan de vrucht? Word dan partner en vul je maandelijkse gift in via frontrunners.nl.
5: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
8: Apparently the best writing comes straight from the heart.
9: So what's in your heart?
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
10: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
11: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
12: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar Battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
13: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen. Politieke spanningen nemen toe. En sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem. Moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
14: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: U luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Muze en welkom naar Dagelijks Brood, Dagelijks Voedsel voor je geest. Het is alweer maandag, de eerste werkdag van de week, of de eerste schooldag of wat dan ook, maar de eerste volle functionele dag van de week. En deze week gaan we het hebben over de geestelijke wereld. En ik wil eigenlijk een aantal dingen behandelen. Dus nummer 1 de geestelijke wereld en nummer 2 geestelijke strijd. We gaan kijken of we deze week daarmee, of we het eigenlijk deze week kunnen afronden, oké? En we gaan kijken naar inzichten aangaande de geestelijke wereld en geestelijke strijd. En ik wil eigenlijk inzicht geven aangaande de realiteit van de geestelijke wereld en hoe wij in deze wereld moeten functioneren. Want of je het wilt of niet, als een gelovige leeft in twee werelden tegelijk. Oké? Iemand die in Jezus komt te geloven, leeft in twee werelden tegelijk. Oké? Dat betekent dus, je bent geboren vanuit de hemel, dat betekent opnieuw geboren. Opnieuw geboren, dat woord letterlijk opnieuw geboren betekent letterlijk geboren vanuit boven. En je leeft ook op een fysieke wereld. Met andere woorden, jouw geest is geconnect met God, is verbonden met God. Maar je geest woont in een lichaam die aards is, die hier op de aarde is. En we moeten leren hoe wij in deze twee werelden tegelijkertijd moeten functioneren. Sommige mensen zijn alleen maar hooggesproken bezig. Alleen maar bezig met hemel, hemel, hemel, hemel, hemel. Waardoor ze geen nut hebben hier op de aarde. Sommige mensen zijn zo aards, ze zijn zoveel bezig met aardse dingen, waardoor God kan ze niet gebruiken om iets te doen. Ze zijn niet geestelijk bewust. Wat heb je nodig? Je hebt de balans nodig. Weet je, de persoon die het eigenlijk onze voorbeeld is in deze leven, de hemels en de aardse leven tegelijk, is Jezus Christus, onze Heer Jezus Christus. Hij leefde op aarde en hij zegt tegen de mensen, ik ben van boven en jullie zijn van beneden. Hij zei, ik ben van boven en jullie zijn van beneden. Wat bedoelde hij daarmee? Hij gaf aan dat hoewel hij op de aarde was, zijn leven kwam rechtstreeks vanuit de hemel. Nou, jij die in Jezus is komen te geloven, jij bent hetzelfde. Want de Bijbel zegt, als hij is, zo zijn wij in deze wereld. Dus het is belangrijk om te gaan begrijpen. Om te gaan begrijpen wat het inhoudt om in twee werelden tegelijkertijd te leven. Nou, voordat we eigenlijk naar geestelijke strijd ingaan, wil ik eerst kijken naar de geestelijke wereld. De geestelijke wereld. Voordat we dus ingaan op geestelijke strijd, wil ik eerst kijken naar geestelijke wereld. Want wij leven in twee werelden tegelijk. En ik geloof dat de Heer wil dat wij snappen hoe het geestelijke wereld werkt. Nou, laten we beginnen met het geestelijke wereld eigenlijk. Want er is een wereld, er is een daadwerkelijk een wereld die echter is dan de wereld waarin wij leven. Er is een daadwerkelijk een wereld die wij niet kunnen zien met onze fysieke ogen, die nog reëler, dat is een betere woord, die nog reëler is dan de fysieke wereld waarin wij leven. En weet je, vaak zeggen mensen van, ja, ik kan het niet zien en daarom geloof ik het niet. Dat zijn mensen die alleen maar aardsbewust zijn. Want als wij zeggen dat God de wereld heeft gemaakt, dan moeten wij ook begrijpen en geloven dat de geestelijke wereld meer eigenlijk reëler is dan de fysieke wereld. Waarom? God is een geest, zegt de Bijbel in Johannes 4. God is geest en zij die hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. Zeg, God is geest en zij die hem aanbidden, moet hem aanbidden in geest en in waarheid. Oké? Dus we weten dat Gods geest is. En als we zeggen dat in het begin schiep God de hemel en de aarde, Genesis 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Johannes 4 zegt, God is geest. En zij die hem aanbidden, moeten hem aanbidden. In geest en in waarheid. Nou, wat zegt dat voor ons? Dat laat ons zien dat het geestelijke meer reëler is dan het fysieke. Wat bedoel ik daarmee? Als de geestelijke het fysieke heeft gemaakt, dat betekent simpelweg dat het geestelijke reëler is. Want het fysieke is voortgekomen uit het geestelijke. Want dat ding wat voortbrengt is nog reëler dan dat wat is voortgekomen. Oké? Okay? Stel je voor, een moeder of een vader geeft geboorte aan een kind. Nou, wie is eerst? Dat is de moeder. De moeder was er eerst voordat dat kind kwam. Dus het laat ons zien dat als God voort heeft gebracht het fysieke, dat is een duidelijke picture of een plaatje die wij moeten zien, dat God, de geestelijke waar hij in bestaat, is meer reële dan de fysieke wereld waarin wij leven. En weet je, vaak zeggen mensen dat de geestelijke wereld is ver, het is hoog, ergens boven. Nee, nee, nee. De onzichtbaar is om ons heen, continu. De geestelijke wereld is om ons heen. Laat me een ander voorbeeld geven, oké? Okay? Stel je voor, je hebt de map van Nederland, oké? Okay? De Koninkrijk der Nederlanden, je hebt het hele map. Nou, dat is het hele Nederland. Nou, als je in de map kijkt, dan zie je een kleine stadje genaamd, noem maar op, een kleine stadje, Kolom is in Friesland. Dat is waar mijn grootouders vandaan komen. Kolom in Friesland. Nou, je kan zeggen dat de hele wereld, geestelijk en fysiek, is het Nederlandse map. En Kolom, dat kleine stadje, kleine dorp eigenlijk, in de map van Nederland, dat is de fysieke wereld. Dus om Kolom heen is de geestelijke wereld. Ik weet niet of je dat beter kan begrijpen. Als ik een plaatje had, kon ik het beter laten zien. Dus met andere woorden, in het hele universum, de hele heelal, wat wij kunnen waarnemen, is een klein stukje van alles wat er is. Want de geestelijke wereld is om ons heen. En wat mooier dan ook is, is dat Kolom is een deel van Nederland. Hoewel het is een eigen dorp, maar het is een deel van Nederland. En je moet er naartoe rijden of naartoe vliegen hoe jij wilt. Zo ook de geestelijke wereld, onze fysieke wereld, is een deel van de geestelijke wereld. Onze fysieke wereld is een deel van het geestelijke wereld. En het geestelijke heeft in onze fysieke wereld geïnfiltreerd. Waardoor nu de geestelijke wereld is om ons heen. Continu om ons heen. Waarom? Het onzichtbaar is om ons heen. Bijvoorbeeld, geef ik vaak de voorbeeld. Heb je ooit de wind gezien? Nee, niemand heeft ooit de wind gezien. We zien wel de effect van de wind. Waarom? Omdat we zien de bladeren, we zien ze wapperen heen en weer, we zien de vlag heen en weer swingen. We zien dat als de wind echt waait, dan zien wij dingen gewoon bewegen. En we voelen de wind ook. Met onze gevoel, onze zintuigen, oké? De wind is niet zichtbaar voor het fysieke ogen. Zo ook, God is niet zichtbaar voor onze fysieke ogen. Maar wij kunnen zijn effecten zien. Wij kunnen de gevolgen van zijn aanwezigheid zien. Vaak zeggen mensen van, als ik de kerk binnenloop, of gewoon misschien de oude traditionele kerken, oude katholieke kerken, sommige ongelovige mensen zeggen dat, als ik daar binnenloop, dan voel ik de rust. Dan voel ik gewoon de rust, een bepaalde rust die ik buiten niet voel. Nou, wat zegt dat? Dat laat je zien dat er is een onzichtbare force, een onzichtbare wezen, die wij niet fysiek kunnen waarnemen, maar we merken wel de effecten daarvan. We zien wel de verandering. We zien wel de dingen die om ons heen gebeuren, omdat dat onzichtbare wezen is actief. Net zoals de wind. En voor ons als gelovigen, het is belangrijk om te leren hoe wij in deze wereld kunnen functioneren. Nou, deze wereld, dan praat ik over de geestelijke wereld. Het is belangrijk, nogmaals, om te ontdekken hoe wij in dat geestelijke wereld kunnen functioneren. Het is heel belangrijk. Waarom? Want de Bijbel zegt in Efeze 2, we zijn gezeten met hem in de hemelse gewesten, in Christus Jezus. We zijn gezeten met hem in de hemelse gewesten, in Christus Jezus. Maar we leven hier op de aarde. Dus wat bedoelt de Bijbel nou precies? Als hij zegt dat we zijn gezeten met hem in de hemelse gewesten, in Christus Jezus. De Bijbel vertelt ons duidelijk en letterlijk dat hoewel wij hier op de aarde zijn, wij zijn in de hemel met hem. Hoewel wij op de aarde hier zijn, wij zijn in de hemel met hem. En daarom zegt Colossenzen 3, vers 1, als u met Christus opgestaan bent, zoek dan de dingen die boven zijn. En niet de dingen die op aarde zijn. Zet je affectie. Bedenk de dingen die van boven zijn. Zet je emoties, zet je affections. zet je hart op de dingen die boven zijn en niet de dingen die beneden zijn. Dan zegt hij dat je bent dood en jouw leven is verborgen in Christus. Je leven is verborgen in Christus. En Christus, wanneer hij geopenbaard zal worden, zullen wij ook geopenbaard zijn met hem in de heerlijkheid. Dus het is belangrijk dat wanneer wij tot geloof komen, dat we gaan leren over de onzichtbare wereld die wij niet kunnen zien. En hoe wij de onzichtbare wereld niet kunnen zien, het is heel reëel. Want zoals ik het zeg, de geestelijke heeft het fysieke geschapen. Dat betekent dus dat de geestelijke is nog reëler dan de fysieke wereld waarin wij wonen. Want anders, hoe komen mensen aan depressiviteit? Hoe komen mensen aan bepaalde burn-out of moods? Het zijn dingen die in de geestelijke is, die in onze mind opereren. Geestelijke dingen die kunnen functioneren in mensen's gedachten, waardoor ze blackout krijgen. Dus er zijn onzichtbare forces. Want de mens is voornamelijk als eerst een geest. God schiep de mens in zijn evenbeeld en in zijn gelijkenis. Dat betekent dus dat de mens als eerst is een geest. En hij zegt dat zij die de Heer aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. En om in de onzichtbare wereld te kunnen functioneren, hebben wij de Bijbel nodig. De Bijbel is ons gids. Ik kan zeggen eigenlijk, de Bijbel is ons gids voor de onzichtbare wereld. Om daarin te kunnen functioneren, we hebben de Bijbel 1000% nodig. Want de Bijbel, nogmaals, is ons gids om in een onzichtbare wereld te kunnen functioneren. We kunnen niet in een onzichtbare wereld functioneren door wat wij denken. Door onze eigen meningen of door onze eigen gevoel. En op het moment dat je de Bijbel niet hebt, dan ga je over op speculations, op aannames. Op verschillende dingen die niet de waarachtige geestelijke wereld is. Daarom iedereen die jou in het geestelijke wereld wil trainen, maar die gebruikt de Bijbel niet ervoor, dat is op de verkeerde kant. De Bijbel is ons gids om te wandelen in het geestelijke. Daarom zegt het, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. Dus zonder het woord van God ga je nooit wandelen in de daadwerkelijke geestelijke wereld waarin je moet wandelen. Zonder het woord van God kom je op andere plekken in de geestelijke wereld terecht. En mensen hebben dat ervaren in hun leven. In Nederland was een tijdje dat ze genaamd, wat deden ze ook alweer, reiki. Of flesjes draaien. Zoals kinderen op de basisschool gingen dat doen. En ik heb een tijdje in een basisschool gewerkt waar een jongetje tegen mij zei van, ja, ik deed dat. En daarna zag ik allemaal dingen in mijn kamer. Ik kon niet meer slapen, zei dat kind tegen mij. Toen ik daar flesjes ging draaien. En volgens mij iets van Charlie of zo ging je doen. En hij wist het niet. Hij was gewoon onschuldig. Maar in de geestelijke wereld is er geen onschuld. Alles wat jij doet heeft een effect. En daarom moeten wij ten alle tijden de Bijbel, het woord van God, volgen als onze fundament. Als we in de wereld willen gaan functioneren. Als wij in de geestelijke wereld, willen gaan functioneren. Het is belangrijk, het is heel cruciaal dat wij als kinderen van God de Bijbel volgen. De Bijbel is de daadwerkelijke gids voor ons voor het geestelijke wereld. Dat is de Bijbel. De Bijbel is ons gids in dat wereld. Wordt niet heen en weer geslingerd met allerlei ideeën, allerlei filosofieën. Nee, 100% nee. Volg het woord. Geloof in het woord en doe wat het woord zegt. Handel erna. Dat is je enige veiligheid om in de geestelijke wereld optimaal te kunnen functioneren. Nou, deze week gaan we dus kijken naar de realiteit van de onzichtbare wereld. Of de realiteit van de geestelijke wereld. En we gaan ook kijken ook een beetje naar geestelijke strijd en demonische activiteiten. Nou, ik weet dat we niet alles kunnen doen deze week letterlijk. Maar we gaan kijken hoe ver wij gaan komen. Nou, ik geloof dat je gezegend bent met het eerste aflevering van deze week. De geestelijke wereld, de realiteit van de geestelijke wereld. En morgen gaan we door hierop in. Ik geloof dat je gezegend bent. God zegen en tot morgen.
0: Wordt u gezegend met dagelijks brood? En wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
2: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd. God zegen.
3: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment. Allemaal in één grote hitlijst. Top 33! Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
4: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
5: In Psalm 77 bevindt Asaf, een tijdgenoot van koning David, zich in een moeilijke situatie. Vergeet God genadig te zijn, maar dan zingt hij het uit. U bent de God die wonderen doet. U hebt uw volk door uw sterke arm verlost. Psalm 77, vers 16 en 17. Als we het even moeilijk hebben, valt het niet altijd mee hoe mensen om ons heen reageren. Het herinnert me aan het volgende verhaal dat ik ooit ergens optekende. Een man viel in een put en hij kon er niet zelf meer uitkomen. Een meelevend iemand kwam langs en zei: ik voel echt met je mee. Een objectief iemand kwam langs en zei: ja, het is logisch dat iemand in zo'n put valt. Een fariseer zei: alleen slechte mensen vallen in een put. Een wiskundige berekende hoe hij precies in die put was gevallen. En een verslaggever wilde het exclusieve verhaal over zijn val in de put. Toen kwam een fundamentalist langs en hij zei: jij verdient de put. De fiscus vroeg of hij wel zijn belasting voor de put betaalde. Een klagend iemand zei: je klaagt nu wel, maar wacht maar tot je mijn put hebt gezien. Een charismatisch christen zei: beleid dat je niet in de put zit. Een optimist zei: het had veel erger kunnen zijn. En een pessimist zei: het zal nog veel erger worden. Jezus zag de man, pakte hem bij de hand en trok hem uit de put.
4: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
6: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
0: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TWR.
7: Genesis 24 vers 10 lezen we: hierop nam de knecht 10 van de kamelen van zijn heer en ging op weg met allerlei kostbaarheden van zijn heer bij zich. Hij maakte zich op en ging naar Mesopotamië. Die knecht had een opgave van zijn meester Abraham, een vrouw te zoeken voor Isaac. Wij hebben ook een opdracht. De Heer Jezus heeft gezegd: gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. Markus 16, vers 15. Het evangelie, dat wil zeggen allerlei kostbaarheden van onze Heer. En die hebben wij uit te delen. We hebben allemaal te gaan waar God ons zendt. Ieder christen heeft een roeping. Gij in uw klein hoekje en ik in het mijn. Er is een wereld te redden. Hebt u de Heer Jezus lief? Liefde en gehoorzaamheid horen samen. U hebt een opdracht. Voer die uit. U kunt het niet. Ik ook niet. We hebben te weinig kracht en rijkdom van onszelf om uit te delen. Maar onze Heer heeft kostbaarheden. Heel vele kostbaarheden. Daarom is het zo nodig dat we ons banksaldo, ons bankboekje, de Bijbel, bestuderen. Incasseer alles wat u zelf en anderen nodig hebben. Alle beloften God zijn in Jezus, ja en amen. We hebben aan velen uit te delen en daarom hebben we allerlei kostbaarheden van de Heer nodig. Wees krachtig in den Heer en in de sterkte zijner macht. Efeze 6 vers 10. Als je weet, de Heer is mijn sterkte, dan zegt de Heer, ga in deze uw kracht. Zo zei hij tegen Gideon. Een tak van de wijnstok brengt vrucht voort als het verbonden blijft met de wijnstok. Zo moeten u en ik ook verbonden blijven met de bron van kracht. Onze wijnstok, Jezus. Ik hoop dat u die luistert en weet dat u een christen bent. Duidelijk ziet wat voor een opgave en een rijkdom u hebt. Omdat u een kind van God bent. Maar u die luistert en weet dat u geen christen bent, voor u is deze boodschap ook. Uw leven is in de ogen van de Heer een wildernis, maar u kunt Gods tuin worden. Wat kunt u doen? Jezus aannemen. In Johannes 1 vers 12 lezen we: allen die Jezus aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Hun die in zijn naam geloven. Maar dan hebt u ook een arbeid te doen. Een opdracht. Vele kostbaarheden van onze Heer kunnen we lezen in de Bijbel. Wilt u een spoedcursus volgen? Ga dan eens luisteren naar de meester als hij les geeft aan een heel grote groep volgelingen die hij uitzond om in de wereld het licht te worden. Hij beschreef allerlei kostbaarheden die er voor hun waren en u kunt het lezen in Matthäus 5, 6 en 7. De bergrede. Maar het is niet alleen luisteren. En ieder nu die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man die zijn huis bouwde op de rots. Matthäus 7, vers 24. Maar die spoedcursus, die bergrede is maar heel kort. Er is een heel handboek dat we altijd weer moeten bestuderen en dat is de Bijbel. Misschien zegt u, maar die begrijp ik niet. Nee, we kunnen die ook niet begrijpen, niet uit onszelf. Maar de Heer Jezus heeft ons beloofd in Handelingen 1 vers 8... Gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En de Heilige Geest geeft u begrijpen en kracht en geloven. Hij maakt ons duidelijk allerlei kostbaarheden van uw Heer. En alles wat u nodig hebt om u een blij overwinnend kind van God te maken. Ja, u zult dan ervaren, want Handelingen 1 vers 8 verder zegt, gij zult mijn getuige zijn hier en daar en tot aan het uiterste der aarde. Paulus zegt in Efeze 1 vers 3, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Dat is nu. Dat zijn geweldige kostbaarheden. Nu. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus. Naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmede hij ons begenadigd heeft in den geliefde. En in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade. Lees het maar verder, wat daar allemaal staat. Wat een inventaris.

0: uit te delen. Maak ons echte kinderen des lichts, het zout der aarde. U hebt de knecht van Abraham zo een geweldig succes gegeven. Geef ons ook een heerlijke en voortdurende ervaring van de rijkdom van het uitdelen van de kostbaarheden van u, onze trouwe, liefhebbende heiland. Halleluja. Amen.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
2: Dit is God Radio.

Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

0: Derek Prince Ministries Nederland.
1: Goedemorgen, mijn naam is Ida Florissen. We spreken deze weken over het onderwerp opwekking en waar de kerk voor verantwoordelijk is. Zijn gemeente als remmende kracht naar ware opdracht.
2: I've been asked sometimes if I had a message to leave for posterity, what would it be? I always say I can give it you in three words: God is faithful.
0: Je luistert naar Leven vanuit Gods Woord, een programma van Derek Prince Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast.
1: We gaan beginnen met te lezen 2 Thessalonicenzen 2 vers 3. Laat niemand u op welke manier dan ook misleiden, staat daar. Want de dag van de Heer zal niet komen voordat de afval is gekomen en de mens van de wetteloosheid is geopenbaard. Zoon van het verderf. De mens van de wetteloosheid, dat is de antichrist. De christenen in Thessaloniki verwachten de wederkomst van de Heer op elk moment. Maar Paulus corrigeert hen. Die dag komt niet voordat er eerst een afval is gekomen. Het Griekse woord dat hier wordt gebruikt is hetzelfde woord waar wij apostasie van afleiden. Het betekent een afwijken van geopenbare geestelijke waarheid. Paulus zegt dus dat er voor de openbaring van de antichrist eerst een afval zal zijn. Waarom? Omdat de kerk de remmende kracht is tegen de openbaring van het kwaad. Satan weet heel goed dat hij de antichrist niet kan laten verschijnen zolang de kerk nog in de weg staat. Er moet dus eerst een afval in de kerk komen. Omdat de remmende invloed van de kerk weggenomen moet worden voordat de antichrist kan worden geopenbaard. En dat plaatst een enorme verantwoordelijkheid op ons. Wij, de kerk, zijn die remmende kracht. In het tweede hoofdstuk van de tweede brief aan de Thessalonicenzen wordt een intrigerend en vaak besproken profetisch inzicht gegeven. Er staat in vers 6 en 7 dat er iets of iemand is die de openbaring van de mens van de wetteloosheid nog tegenhoudt. Er staat: en u weet wat hem nu tegenhoudt. Want de geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen hij die nu weerhoudt, zal dat blijven doen totdat hij uit de weg genomen is. Deze weerhouder wordt op 2 manieren geïnterpreteerd, als de Heilige Geest of als de kerk. Waarschijnlijk gaat het om beide. De Heilige Geest die werkt in en door de kerk. De conclusie die daaruit voortvloeit is ingrijpend. De volledige doorbraak van het kwaad in deze tijd zal pas plaatsvinden wanneer de kerk door afvalligheid haar remmende rol opgeeft. Volgens deze visie is die afval in grote delen van de westerse wereld al ver gevorderd. Binnen invloedrijke lagen van kerken zou er sprake zijn van een ontwikkeling waarin essentiële geloofsvoorwaarden worden losgelaten. Daarmee verdwijnt ook de geestelijke kracht die het kwaad tegenhoudt. En dat roept een urgente vraag op. Wat is in de tussentijd de verantwoordelijkheid van de kerk? De kerk wordt hier voorgesteld als een geestelijk bestuursorgaan, een gemeenschap die geroepen is om de autoriteit van Christus uit te dragen en concreet toe te passen. Niet overal en op elk terrein, maar wel op specifieke gebieden waar ze invloed heeft. De kern van deze gedachte is helder. Wat God doet in een land hangt in belangrijke mate samen met wat de kerk doet. Maar daarmee komen we bij een nog fundamentelere vraag. Wie vormt eigenlijk de kerk? Het antwoord daarop blijkt minder vanzelfsprekend dan vaak wordt aangenomen. In het evangelie volgens Matthäus staat in hoofdstuk 28 vers 19: ga dan heen, maak alle volken tot mijn discipelen, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En hun lerend alles te onderhouden wat ik u geboden heb. Opvallend is dat Jezus hier niet zegt maak kerkleden, maar maak discipelen. Discipelschap blijkt dus de kern te zijn. Volgens deze lijn van denken is de doop daarbij een essentieel kenmerk. De doop is het zichtbare teken dat iemand de verantwoordelijkheid van discipelschap heeft aanvaard. Dit zet ook hedendaagse ideeën in een ander licht. Er wordt vaak gesproken over het christelijk maken van een cultuur of samenleving. Maar de vraag is dat wel de juiste focus? De opdracht van Jezus richt zich niet op het veranderen van culturen als zodanig, maar op het vormen van discipelen. In Handelingen 11, vers 26 staat bovendien dat de discipelen voor het eerst christenen werden genoemd in Antiochië. Dat suggereert dat de term christen oorspronkelijk direct verbonden was aan het woord discipelschap. Met andere woorden, volgens deze Bijbelse lijn is niet iedereen die zich christen noemt automatisch een discipel. Dit verschil heeft grote gevolgen. Wanneer kerken zich vooral richten op het verzamelen van leden zonder hen tot discipelen te maken, ontstaat er een vertekend beeld van wat christelijk geloof werkelijk inhoudt. Dat kan ertoe leiden dat buitenstaanders afhaken omdat zij iets zien dat niet overeenkomt met de kern van het evangelie. De conclusie is scherp. De kracht en geloofwaardigheid van het christendom ligt dus niet in het aantallen of structuren, maar in het bestaan van echte discipelen. De discipelen vormen de zichtbare demonstratie van wat het geloof werkelijk betekent.
0: En dan nu de proclamatie van deze week.
3: Guess how we're going to begin.
4: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
3: With a proclamation.
4: Proclamatie.
0: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
5: Ik ben aanvaard en geliefd. God de Vader heeft mij aangenomen als zijn kind. Christus heeft mij aanvaard. En God heeft mij aanvaard in zijn geliefde Zoon. Ik mag al mijn zorgen bij God neerleggen, want hij heeft hart voor mij. Jezus is met mij alle dagen. Juist omdat hij zelf, toen hij op de proef werd gesteld, het lijden doorstaan heeft, kan hij ieder die beproefd wordt bijstaan. God is vader van wezen en beschermer van weduwen. Hij geeft eenzamen een thuis en gevangenen vrijheid en voorspoed. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt zijn trouw. Ik ben van de Heer, zegt mijn hart. Hij blijft mijn hoop. Ik laat mij niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Ik heb lief omdat God mij eerst heeft lief gehad. Amen.
0: Laten we nu eerst samen bidden. Want we zijn niet op zoek naar meningen, maar naar openbaring. Niet naar informatie, maar naar leven. Laten we ons hart richten op God.
1: Dank u wel, Heer Jezus, dat uw genadewerk ons heeft veranderd van vreemdelingen en bijwoners tot huisgenoten van God. Dank u dat we mede erfgenamen geworden zijn en inwoners van uw koninkrijk. Dank u voor de vrijheid en de ruimte in dat koninkrijk. Dank u voor uw geest die ons helpt en ondersteunt in onze groei tot discipel. Amen.
6: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken, die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derk Prins. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot Hem.
2: And I want you to know God loves you.
6: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
2: He's never given up on you. You understand?
6: Hij heeft je nooit opgegeven, begrijp je?
2: You may have given up on him, but he has never given up on you.
6: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
2: Thank you, Lord.
6: Dank u, Heer.
2: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
6: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
2: Praying to Jesus, not to me.
6: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
2: I'll give you the words. You say them after me.
6: Ik geef je de woorden. Jij bidt me na.
2: Lord Jesus, I'm sorry.
6: Heere Jezus, het spijt me.
2: That I turned my back on you.
6: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
2: And went my own way.
6: En mijn eigen weg ben gegaan.
2: Tonight I repent.
6: Vandaag bekeer ik me.
2: I turn back to you.
6: Ik keer terug tot u.
2: I submit myself to you.
6: Ik onderwerp mijzelf aan u.
2: And I ask you to have your way in my life.
6: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
2: Take me as I am.
6: Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
6: En maak me wat u van mij wil maken.
2: I want you to say those last words again. Take me as I am.
6: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
6: En maak me wat u van mij wil maken.
2: In the name of Jesus.
6: In de naam van Jezus.
2: Amen.
6: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085 005 1049. Dat is 085 005 1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
0: Je luisterde naar Leven vanuit Gods Woord, een programma van Derk Prins Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gas Radio, op YouTube en als podcast. Voor meer informatie, de boeken en proclamatiekaarten van Derk, of om dit werk mee te ondersteunen, ga je naar derkprins.nl.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
5: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
6: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
4: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
5: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
6: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
5: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
6: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
5: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen, maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
8: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
9: Nu te zien op New Faith Network.
10: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
11: Apparently the best writing comes straight from the heart.
12: So what's in your heart?
9: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God. Want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving, herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar

0: robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
1: 24 uur per dag, het geluid van hoop. Dit is God Radio.
2: Order number 17.
3: Boys and girls, the Lord Jesus Christ is the one who gives us new life, and he's doing a new thing for us.

0: te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
5: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt. Maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
8: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
9: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed genoeg op Johan Toet.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: Tof! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke Bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why didn't you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
6: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, The Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukkingen regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21 dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken, over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Counting down!
4: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
3: Top 33!
4: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
5: God Radio, het geluid van hoop.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
5: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden via god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
9: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
10: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorgen hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die terneergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.
2: Nice. If you don't believe, I need you to get up and move.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook Gods engelen.

beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
8: Is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding, waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
10: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
11: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken, breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt en zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltofreizen.nl.
4: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
5: God Radio staat aan.

0: is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
6: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: The Battled, voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. The Battled, goed ontmoeten.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
9: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
10: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matthäus 28, vers 20 staat: en zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Dus kies ondanks wat je voelt om de waarheid van God over zijn nabijheid in je leven aan te nemen en roep het uit tot hem. En bid dat hij liefde en genezing brengt in de eenzaamheid die je voelt. Want zoals David tegen zijn zoon Salomo zegt, zo zeg ik tegen jou vandaag: wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
4: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
6: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crises zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid, spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken, breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
9: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend. Wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn, de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen. Zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen, voorwaar.
2: If you're a believer, I need you to get up and move.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
5: Counting down!
0: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
5: Top 33!
0: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
6: Geloof, hoop en liefde. God Radio.

0: je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why did you come?
7: Take away the storm. What are they doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
9: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled, goed ontmoeten.
10: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.

Mr. Dave.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mij nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
5: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijs.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
0: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
7: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
8: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw. Maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
5: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
5: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
7: De gospelzender van Nederland. God Radio.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
7: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
8: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam. En dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander, de duivel, gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
6: Counting down!
0: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
6: Top 33!
0: Iedere eerste vrijdag van de maand, live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
6: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop. Voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
9: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Welkom bij Begin je dag met God, een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: Vandaag lezen we een bijzondere Bijbeltekst uit het boek Job. Een van zijn vrienden zegt tegen Job: God kan zijn ogen niet afhouden van de rechtvaardigen. Hij zet hem als een koning op de troon en geeft hem aanzien voor altijd. Job 36, vers 7. Hoe denk jij dat God naar je kijkt? Misschien kun je niet geloven wat hij over jou gelooft, omdat je nog steeds gelooft wat anderen van je zeggen. Misschien denk je dat je voor God niet goed genoeg bent, omdat je struikelend achter Jezus aangaat. Misschien kun je zijn liefde moeilijk aanvaarden, omdat je nog steeds gebukt gaat onder de gevolgen van afwijzing. Maar luister goed. Niet wat jij denkt, voelt of doet bepaalt hoe God nu naar je kijkt, maar wat Jezus voor jou heeft gedaan. In de tekst van vandaag legt een vriend van Job uit hoe God in Christus naar jou kijkt. Het zijn profetische woorden. God kan zijn oog niet afhouden van de rechtvaardige. Hij zet hem als een koning op de troon en geeft hem aanzien voor altijd. Schitterende woorden. Maar wie is er rechtvaardig? Volgens de Bijbel helemaal niemand. Rechtvaardig zijn betekent dat God je voor de volle 100% heeft goedgekeurd en daarom aanvaardt. Wie kan van zichzelf zeggen dat hij zo rechtvaardig is? Volgens de wet van Mozes was je alleen maar rechtvaardig als je je helemaal aan de wet houdt, dan zul je leven. Staat in Romeinen 10, vers 5. Wie kon aan een dergelijk hoge standaard voldoen? Alleen Jezus. De man zonder zonde was met recht de rechtvaardige. In één zin onthult Paulus het geheim van wie jij bent in Christus. Hij schrijft in Romeinen 10, vers 4. Ieder die op Christus vertrouwt, wordt rechtvaardig. God heeft je in Christus geplaatst en hij ziet de uitmuntendheid, de schoonheid en de volmaaktheid van Jezus als hij naar je kijkt. Daarom kan hij zijn oog niet van je afhouden.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
2: Come on, just lift your hands right now all over this place. Just lift your hands right now all over this place.

0: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TWR.
1: In Matteüs 25, vers 36 staat een merkwaardige tekst. Daar staat: ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot mij gekomen. En dan zullen we vragen: wanneer hebben we u in de gevangenis gezien en zijn tot u gekomen? En de koning zal antwoorden en zeggen: voorwaar, ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt ge het mij gedaan. Een levenslange in Duitsland schreef me eens een brief. Eens per maand mag ik schrijven. Maar ik heb niemand in de hele wereld. Mag ik aan u schrijven? Wat een eenzaamheid. Natuurlijk kon ik wel ja zeggen en schrijven aan die man. Maar ik ben een zwerfster. Soms werk ik in landen waar de post mij heel langzaam of helemaal niet bereikt. Daarbij begreep ik dat deze man één van de vele eenzamen was die leven achter de gesloten deuren van gevangenissen. Ik vond een vriend die het organiseren wilde. En zo kwamen er verschillende mensen die dit gingen doen. En het resultaat ervan was dat ik heerlijke brieven kreeg. Een eenvoudige vrouw die meedoet schreef me: ik was enthousiast over uw plan. Ik heb al jarenlang gebeden voor de mensen die achter prikkeldraad leven, maar nu kan ik iets voor ze doen. Ik correspondeer regelmatig met 6 gevangenen. Ik stuur ze allemaal een Nieuw Testament. En dan, als u eens een brief schrijft aan ons, dan stuur ik ze dat ook. Dat hallo, vrienden. En het is zo'n heerlijke gelegenheid ze te vertellen van de liefde van de Heer Jezus voor zondaars en ze de weg te wijzen om een nieuw leven te beginnen in hem. Het werk is zeker niet te vergeefs. Gisteren kreeg ik een brief van een man die al een hele tijd alleen in een cel zit. Hij schreef me: mijn leven was één ruïne. Maar nu heb ik de Heer Jezus gevonden en heb ik door hem genade ontvangen van God. Ik dank hem elke dag daarvoor en ik wil hem trouw blijven. Het is verbazingwekkend hoe vlug ik leerde om in den Heer Jezus te geloven. Dat wonder is gebeurd. Ik stond voor het kruis van Jezus en ik begreep ineens: hij ging ook door diep lijden en grote nood. Hij kan me begrijpen. Ik wil hem lief hebben en hem dienen. Er is nu ineens doel in mijn leven gekomen. Ik schrijf dit om u te tonen hoe gelukkig ik ben. Alsjeblieft, vertel me meer over de Bijbel en wat erin staat. De vreugde die Jezus geeft en de redding van een enkel mens zijn meer waard dan alle rijkdommen van de wereld. Het kruis van Jezus was altijd iets dat ver, heel ver weg was van me. Maar nu is het ineens vlak bij me. En het is of het tot me spreekt. Ja, ik weet dat God het hart veranderen kan van ieder mens, doordat hij mijn hart veranderd heeft. Dit kan ik met grote zekerheid zeggen. Mijn hart is vol vreugde. Een ander schreef: ik nam de hand van Jezus aan. Altijd als ik een brief van u krijg, vergeet ik dat ik achter de tralies ben. Als ik 's morgens mijn ogen open, verlang ik naar Jezus. Maar ik weet zo weinig van hem. Vertel me meer over hem. Ik dank hem elke dag. Jezus hoort me als ik tot hem spreek. Ziet u ze zitten? Die man die der moedersziel alleen in zijn cel zit. Hoort u hem spreken met Jezus? Hoe kwam hij daartoe? Het was een eenvoudige vrouw die eerst bad voor gevangenen en toen begon met haar brieven. Wat zal die vrouw blij zijn als eens Jezus tot haar zegt: ik was in de gevangenis en jij hebt me bezocht. U moet ook maar eens vragen of u iets kunt doen. Begin maar net als die vrouw, eerst bidden voor de gevangenen en dan iets doen. Wat? Misschien een brief schrijven. Weet u, u zult wijsheid nodig hebben, ook om de weg te vinden. Maar dat is zo fijn dat de Bijbel ons zulke heerlijke beloften geeft. In Jacobus 1, vers 5 staat: indien iemand van u in wijsheid tekortschiet, dan bidde hij God daarom, die aan alle geeft, eenvoudig weg en zonder verwijt. En zij zal hem gegeven worden. Denk eens in. Als u eens zou horen: ik was in de gevangenis en je hebt me niet bezocht. Dan zullen ze hem antwoorden en zeggen: Heer, wanneer was u in de gevangenis en hebben u niet gediend? En dan zal hij antwoorden: voorwaar, ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze minsten niet gedaan hebt, hebt ge het ook aan mij niet gedaan. Heer Jezus, ik bid u, maak ons trouw door uw Heilige Geest en maak ons vindingrijk door uw liefde. Amen.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
2: God Radio. Je radio leeft weer.
3: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
4: Today is the end of my very first week teaching on the power of imaginations. I have a brand new book on this. I tell you, this is powerful. This is the very first time we've offered it, brand new. And I also have CDs and DVDs on this. And I've spent all week long talking about our imagination. Again, imagination to most people is fantasy. That's not what I'm talking about. That is one use of your imagination, is to fantasize. But a fantasy is a delusion. It's something that's not real, something that cannot be real. But your imagination is much more than fantasy. The dictionary defines it as just your ability to see something, picture something on the inside that isn't right in front of you. You aren't looking at it with your eyes. You're looking at it in your heart. Or something that has yet to come to pass, like a building, but you can picture it. You can see it before you can see it. That's all that your imagination is. You use it for memory. I've used scriptures on every one of these. First Chronicles chapter 29, verse 18 says that, you know, keep forever in the imagination of the thoughts of their heart. And that was David praying that people would remember. You can't remember without an imagination. You can't build anything without an imagination. A picture is worth a thousand words because you think in pictures. And we've been talking about all of these things. If you've missed any of this, please get the materials. You can go to our website. But I promise you, this is something that affects every one of us. This isn't just for children. This isn't fantasy. This is talking about how you function. It's your frame. Psalms 103, verse 14 says, God knows our frame. He remembers that we are but dust. And that word frame is the Hebrew word Y-E-T-S-E-R. And that's the exact same word that was translated imaginations, Genesis 6, 5, 1 Chronicles 29, verse 18, 1 Chronicles 28, verse 9, and other places. And it literally means, that word Y-E-T-S-E-R, it literally means conception. It is your spiritual womb. Your imagination is how you conceive things. And people are praying to have a birth without a conception. They aren't seeing themselves prosperous. They aren't seeing themselves all of these ways. Let me give you some New Testament scriptures on this. Over in Luke chapter 1, in verse 51, it says, He hath showed strength with his arm. He hath scattered the proud in the imagination of their hearts. Did you know imagination can work for you or against you? I've been talking all of this week about the positive use of imagination, how powerful it is in a positive way, but your imagination can work against you. It says over there in Genesis chapter 6, verse 5, that the imaginations of the thoughts of their heart were only evil continually. If your imagination is evil, or as Romans chapter 1, verse 21 says, it is vain. That means it's still working, but it's working against you instead of for you. This right here says that God scatters the proud in the imagination of their own hearts. He uses this ability to see or to picture something, to conceive things against his enemies. And they will literally, through fear, conceive failure, and it becomes a self-fulfilling prophecy. He divides their tongues. He takes them in the very traps that they put down. But the point I'm using right here, again, is talking about the word imagination. And over in Ephesians chapter 4 and in verse 17, this exact same Greek word is translated understanding. Let me read that to you in Ephesians chapter 4 and in verse 17. It says, "This I say therefore and testify in the Lord that ye henceforth walk not as other Gentiles walk in the vanity of their mind, having the understanding darkened." That verse 18 where it says understanding darkened, that's that same Greek word that was translated imagination in Luke chapter 1, verse 51. That Greek word is the Greek word dianoia, and the definition of it is deep thought. Not just thoughts, but your deep thoughts. In other words, you can think superficially. You can have thoughts, but they aren't part of you. It's just information, thoughts that pass through your mind. But a deep thought is when it becomes in your heart. It becomes a part of you. And notice this. It says, let me go back to verse 17. He says, "Don't walk as the Gentiles walk." This is talking about people that don't know the Lord, in the vanity of their mind. Boy, this is important. You know, I actually spent one entire year studying Ephesians chapter 4, verses 17 through 24. And I studied other scriptures, but only as it related to this. I was getting so much revelation from these verses that for one year I stayed in just a portion of this one chapter. And the only other scriptures I went to was in relation. When I saw something, I'd go verify it and look at other scriptures. And it was one of the most productive year of study in the Word that I ever had. I probably have a dozen of my teachings that came out of what God showed me right here. So I say all of that to say that there's a lot more to this than what I've got time to explain on today's program. But when he says, don't walk like the people that don't know God in the vanity of their mind, we all have to use our mind, but there is a proper use of it. And then there is a vain use of it. And again, this is what it says over in Romans chapter 1, verse 21, where it says that they didn't glorify God, they weren't thankful, and they became vain in their imaginations. Your imagination is a powerful force, and I'm talking about the proper use of it, how it's a powerful force when you use it for good, but also if it is vain, if it is evil imaginations, then it can work against you. You can conceive not only good things, you can conceive bad things in your imagination. Did you know fear, depression, hatred, unforgiveness, all of this stuff, it affects your imagination in a negative way, and it will literally destroy you if you don't use your imagination in a positive way. There's probably some people that are watching my programs, that have watched my programs this week, and you say, well, I'm not sure I agree with that. I'm just not going to do that. And so you think that somehow or another you just didn't accept this. If you don't accept the proper use of your imagination,

In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op magazine en bestel.

0: Mazzeltof! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
3: Take away the stone. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
6: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden, zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat standhoudt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
9: De werkweek zit erop.
10: Woehoe!
9: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

open wide. Yes, I know that they broke your heart just for me.

closest to my heart. Listen to what he says to you.

And I watched as they tore him apart, and I cried.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.